worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïne

Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

muziek. Begint een green bean filmpje met mensen vuil ik midnight goud. Dr. Zee, mas er ijs van kan. Doe bis psych, has een burn-out. Ik wil eruit.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Het is nu 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen.

bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: 7.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer. In het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is 6:02 en de hoofdpunten van het nieuws. Zoetgroen krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een zeldzame Siberische diamant die ooit verdween uit het Natuurmuseum in Groningen is weer teruggevonden. De diamant is opgedoken tussen fossielen in het Hunebedcentrum in Borger-Odoorn. En een ondernemer uit Leek die in november vorig jaar door de politie van zijn bed werd gelicht in een onderzoek naar fraude met aardbevingssubsidie, blijkt geen verdachte, maar slachtoffer. Meer hierover zometeen om 6:30.
1: Radio Noord. De ochtendploeg.
2: Met Stefan Kosters.
4: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Aan het begin van vrijdag 10 juli. En de dag beginnen we goed hoor met muziek van Lionel Richie.

0: ik vertelde hier net in de studio dat dit een plaat is waar ik niet hele fijne herinneringen aan heb. Want de laatste keer dat ik hem liet horen, ja, waren we daarna gehackt. Ja, het is wat.
1: Werd je gewoon onderbroken?
0: Werd ik gewoon onderbroken, de plaat ook. En nou ja, de rest is geschiedenis. Toen gingen we verder op de platen, hè?
2: De grote decor. Ja, ja, maar dan heb je deze plaat al een hele poos niet gedraaid.
0: Nee. Dat was misschien ook wel de reden, denk ik.
2: Ja,
0: maar goed, het is allemaal goed gegaan. Fijn dat jij er ook weer bent. In de ochtendploeg om 6:07. En goedemorgen zeg ik ook tegen Fleur en Sergey. Fijn dat jullie er weer zijn.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vandaag wordt het een mooie dag. Dan heb ik het in ieder geval over het weer. Regelmatig zon en het wordt 22 tot 26 graden... met een zwakke tot matige noorden tot noordoostenwind. En ja, in het weekend ongeveer hetzelfde.
2: Maar prima toch.
0: Aangenaam. Heerlijk. We gaan even terug naar gisteren. Want toen kwam opeens komt er dan zo'n pushbericht op je telefoon. Bonnie Tyler overleden.
1: Ja.
2: Ja, even schrikken wel.
0: Ja. Ik dacht ook al, die is toch helemaal niet oud?
2: Nou, ja, 70, hè?
0: Ja, 75 geworden.
2: Ja, een aantal weken geleden lag ze ook in het ziekenhuis. Waar lag ze in coma. Daar is ze wel weer uitgekomen, heb ik begrepen. Alleen, kort daarna dus weer opgenomen in het ziekenhuis. En dat heeft ze niet gered.
0: Ja, ik ben dan ook zo iemand die dan direct even op YouTube gaat kijken. Even die oude videoclips voorbij ziet komen. Total Eclipse of the Heart. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Ben jij een groot fan van deze zangeres geweest?
1: Of? Nou, ik vind mooie muziek. Ik vind mooie muziek, maar geen groot fan. Nee.
0: Die stem is zo prachtig. Die iconische stem.
2: Mooie rauwe stem.
1: Ja.
0: En die hoor je bijna niet meer. Het is allemaal zo gepolijst tegenwoordig.
2: Ja, nee, dat was bij haar zeker niet.
0: Ja, en jij was ook iemand die direct dan allerlei fragmenten op gaat zoeken. En jij stuurde mij wat toe.
2: Nou ja, als ik aan Bonnie Tyler denk, dan denk ik aan een heel mooi duet wat ze ooit met onze eigen Imca Marina heeft gezongen. Trots had in de jaren 80, geloof ik, begin jaren 90, het programma Vocaal Centraal. Waar dan een artiest gewoon centraal stond. En allemaal mooie hits deed. Maar ook liedjes van anderen zong. En ook wel eens duetten deed. Met internationale artiesten. En voor Imca hadden ze Bonnie Tyler uitgenodigd.
0: Even luisteren. It's

0: prachtig. Bijzonder, hè?
1: Wat klinken die stemmen ook goed samen. Ja. Van Imca Marina en Bonnie Tyler. Het begint er bijna een soort slagernummer te worden als je dit zo hoort dan.
0: Ja, dat komt ook door het typische trosklapgeluid.
1: Ja, daarom. Prachtig. Bonnie Tyler is dus overleden, 75 geworden. Ja, dan nog eventjes meer wat er gisteren gebeurde. We kijken ook altijd even naar dat toernooitje aan de andere kant van de Atlantische Plas. Nou, de eerste kwartfinale zit erop. Frankrijk die heeft de halve finale gehaald met 2-0 gewonnen van Marokko. Je hoorde het zojuist ook al internationaal. Heel veel toeterende mensen in het westen van ons land. Snappen jullie dat? Dat je dan als je boos bent of heel erg blij, dat je in de auto gaat zitten en toeteren?
2: Nee, ik kan me er niks bij voorstellen.
1: Nee, maar goed, het gebeurt.
0: Ben je beter op straat gaan toeteren dan in huis de boel kort en klein slaan?
1: Ja, of buiten.
2: Ja,
1: we hoorden net ook dat is helaas gebeurd. Ja. Frankrijk is dus het eerste land dat de halve finale haalt. En vanavond weten we ook de tegenstander. Want dan spelen Spanje en België tegen elkaar. Dat is om 9:00 vanavond. Ja, wat gaat ons dan de dag van vandaag brengen? Nou, wat dacht je van Rondje Zummer? Week 1, dag 5. Rondje Zummer gaat nog wel even door. Maar het is de laatste dag van het leuke duo Marco en Femke.
0: Ja, dat lijkt me ook raar voor ze. Ze zijn de hele dag hele week op pad geweest en dan zit het er alweer op.
1: Ja, zo is het leven.
0: Ja, dat is ook weer zo.
1: Maar ze maakten nog een prachtige dag van. Van Sellingen zetten ze koers richting Boetangen.
0: Prachtig.
1: Het eindpunt. Ja. En laten we hopen dat ze daar ook veilig aankomen. En er gaan geruchten rond dat er een groot artiest aan boord stapt.
0: Oh.
1: Maar het zijn nog maar geruchten. We gaan er vanzelf achterkomen. Vanaf 10:00 op Noord, Rondje Zummer.

0: Axe Nandy Grammer, The Thing I Love. Ja, het is vrijdag, een marktdag in de stad. En dat betekent dat we Bert Schwier niet wakker hoeven te bellen.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. Want als het goed is hij al opgestaan. Goedemorgen, Bert.
2: Goedemorgen, Stefan.
0: Ben je al helemaal klaar voor vandaag?
2: Ik ben net startklaar om naar de markt toe te gaan. En daar zal ik om 6:30 zijn, ja.
0: Ja, en normaal gesproken ben je er volgens mij altijd wat eerder. Of vergis ik
2: dat? Dat klopt, maar normaal ben ik er om 6:00. Alleen, ja, er kwam nog wat vis binnen. En dat moet nog even geladen worden voor in de auto. Dus ja, dan heb ik een bakje koffie natuurlijk.
0: Ja, heerlijk.
2: Ja, dat is morgen. Dus ja, nou, het is stil op de weg. Dus ik ben er ook zo.
0: Nou, zo is het ook. Want jij bent visboer. En dat moet allemaal gewoon cool en in ieder geval cool blijven. Nou, horen we net het weerbericht al. We gaan richting de 25 graden, misschien wel iets daarboven. Neem je dan ook extra maatregelen op zo'n dag?
2: Wij hebben van die speciale grote koelboxen. En dan moet je voorstellen, dat zijn echt koelboxen van 2 meter lang en 1 meter breed. Met van die koelwatertjes erop. En die zetten wij achter de kraan neer. En daar komt dan de vis in. En voor de haringjes, die leggen we netjes op ijsklontjes. Dus ja, we nemen wat ijs mee. Ja, we zijn er wel op voorbereid.
0: Ja, is dat het populairst op dit moment, de haringjes?
2: Ja, we hebben net een nieuwe haringtijd, dus dik 14 dagen geleden. En eigenlijk zijn ze nou op zijn lekkerst, want nu zijn ze het vetst. Aha. Dus het is nu wel haringtijd.
0: Oké, en wat zijn er nog meer trends dan op visgebied?
2: De zomerartikelen, dus de visgerechten. En mensen komen terug van vakantie al en die hebben paella gegeten, weet je wel, dat soort dingen. En dan vragen ze de ingrediënten voor paella, nou dat soort dingen.
0: Oh, wat leuk, dus voor culinair advies kun je bij Bert Schwier terecht.
2: Wat zeg je?
0: Voor culinair advies kun je gewoon bij Bert Schwier terecht.
2: Alsjeblieft.
0: Heel goed. En wat gaat deze dag dan jou brengen? Wat verwacht je van deze vrijdag?
2: Nou, dat zijn in de vakantieperiode onze eigen mensen zijn weg. Maar Groningen trekt ook veel toeristen, dus ja, het zal wel niet een goede dag worden en ook niet een slechte dag. Er komen natuurlijk veel Duitsers uit de omliggende streken bij ons. Die willen een dagje naar Groningen. Nee, ik zie het nog wel positief.
0: Heel goed, heel goed. En dan, dan het weekend. Heb je daar nog leuke plannen voor? Want die staan op punt van beginnen natuurlijk.
2: Ja, zaterdag gaan we dan ook nog naar de markt. En zondag gaan we liedjes zingen in Wildervank. Maar dat doen we ook nog, hè, tegenwoordig.
0: Ja, je staat nog altijd op de bühne, hè?
2: Ja, zeker. Niet zo heel vaak meer, maar af en toe nog wel. En zondag gaan we naar Wildervank en dan begint de maandag de nieuwe week weer.
0: Ja, want waarom is dat eigenlijk? Dat je dan steeds wel minder, tenminste dat idee heb ik, op de planken staat?
2: Nou, ook ik heb te kampen met personeelstekorten en al dat soort relevante zaken. En ja, ik moet het toch van de vis hebben. Vroeger was ik de visboer die zing, maar tegenwoordig ben ik weer de zingende visboer. Het is allemaal wat minder omtrent medewerkers om aan te trekken. Ja, dan moet je zelf een stapje harder en dan blijft het zingen wel eens even achter.
0: Ja, dat is dan heel logisch. En als je dan heel diep in je hart kijkt, waar ligt die dan? Is dat meer bij de vis of meer bij het zingen?
2: Bij de vis, absoluut.
0: Nou, gelukkig maar, dan komt dat helemaal goed.
2: Het zingen is uit hobby geboren, hè?
0: Ja, zo is het. Ik wens jou een prachtige dag en een heel goed weekend toe. Visboer Bert Schwier. De Vroege Vogel.

0: Toto Moord en Hold the Line. Het is bijna 6:30. Bijna tijd voor Noordnieuws. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. Honderden mensen demonstreerden namelijk gisteravond bij het gemeentehuis in Oldebroek tegen het besluit om de regenboogvlag niet meer te hijsen. Drie christelijke partijen besturen de gemeente sinds kort en zij willen stoppen met speciaal LHBTI-beleid. Volgens de actievoerders gaan homo zijn en christelijk zijn prima samen.
1: Ik denk dat de mensen die hierover beslissen zo weinig idee hebben van wat het betekent als je niet naar de heteroseksuele norm en christelijk gereformeerd bent en wat dat dan voor je betekent. Nou, dat is jammer. Ik geloof ook in mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan.
0: En de nieuwe coalitie houdt ondanks het protest vast aan het besluit. Het gaat minder goed met het nachtleven in Nederlandse poppodia. Georganiseerde clubnachten werden het afgelopen jaar minder goed bezocht. Vorig jaar was 1 op de 5 clubnachten uitverkocht. Het jaar daarvoor was dat nog 1 op de 4. Ook bij Simplon in de stad merken ze dat, zegt deze muziekprogrammeur.
2: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
0: Ja, doordat er minder bezoekers komen, eindigt er meer dan de helft van de aangesloten poppodia afgelopen jaar in het rood. Niet alleen de clubnachten worden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde. En zoals gezegd, zometeen Noordnieuws. En Fleur die weet precies wat daarin zit. Waar ga je ons over bijpraten?
3: Ja, meer over een bekende kunstenaar die overdonderd was door de schoonheid van een bepaalde plek in Ter Apel.
0: We gaan er zo achter komen waar jij het over hebt. Het is bijna 6:30. Tot die tijd, muziek van The Weeknd. Hier is Blinding Lights.

0: Blinding Lights van de Weekend op Noord. Het is 6:30 geweest. En dit is Noordnieuws. En dan krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een ondernemer uit Leek blijkt slachtoffer te zijn van fraude met aardbevingsschade. En dat terwijl hij samen met 4 andere vastgoedondernemers vorig jaar zelf nog verdacht werd van fraude. Uit onderzoek blijkt nu dat zijn naam en bedrijf zijn misbruikt om aardbevingssubsidies aan te vragen. Het onderzoek naar de andere verdachten blijft nog wel doorlopen. Asielminister Bart van den Brink heeft eergisteren het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Het was de 3e keer dat hij naar de locatie kwam. Zijn bezoek viel in een roerige week bij het aanmeldcentrum, want eerder deze week vonden daar 2 steekincidenten plaats. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen over het toenemende aantal incidenten die vaak gebeuren op het veld voor het aanmeldcentrum. De minister benadrukte nog maar eens dat het noodzakelijk is om snel andere opvanglocaties te openen. Bakkerij Haafs uit Winsum maakte deze week bekend morgen de deuren te sluiten. Een gevolg van gebrek aan vakbekwaam personeel, zegt eigenaar Wilfred Haafs. Daarmee verliest Winsum in korte tijd weer een onderneming. Eerder maakte een viswinkel en een chocolaterie bekend ook te stoppen. Joop Veldhuis van ondernemersvereniging Winsum maakt zich geen zorgen.
2: Het is niet dat je echt kunt zeggen van nou ja, het is die trend, ja, en daardoor stopt iedereen. Het zijn allemaal individuele gevallen die allemaal met hun eigen redenen er hier wel een einde aan willen plaatsen. Als winkelvereniging, als ondernemersvereniging in Winsum, is dat natuurlijk hartstikke spijtig.
1: Kunstschilder Henk Helmantel opende vorige week vrijdag zijn nieuwe expositie in Museum Klooster Ter Apel. Het museum is een van de plekken waar hij zich thuis voelt. Helmantel vertelt over de eerste keer dat hij het klooster zag.
3: Toen ik een jonge vent was, ben ik hier op de Brommer naartoe gegaan om eens te kijken hoe dat hier is. En ik weet nog dat ik hier aankwam en dat ik zo overdonderd was door de schoonheid van de plek. En zoals het klooster hier in de stilte in het landschap lag. Ik dacht, och, dat bestaat dus.
1: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel.
4: De Ochtendploeg met Stefan Kosters.
0: En zometeen blikken we nog even terug op ons lopend vuur van gisteren. Zijn wij Groningers bang voor cybercriminelen? Of laten we ons de kop niet gek maken? We gaan het zo bespreken. En ook Harma komt voorbij met een uitgebreid weerbericht. Bye.

0: Cher was dat in de vroege ochtend hier op Noord met Believe.
1: Lopend vuur.
0: Even terugkijken naar onze stelling van gisteren. Die was als volgt. Ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers. Waarom? Nou, de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat AI de drempel voor criminelen enorm verlaagt. Aanvallen worden geraffineerder, persoonlijker en op grotere schaal uitgevoerd. De vraag is dan ook niet alleen of bedrijven beveiliging op orde hebben, maar ook of als gebruikers nog wel kunnen herkennen wanneer iemand kwade bedoelingen heeft. Nou, niet alleen particulieren zijn doelwit. We weten het allemaal. Odido is getroffen door een groot datalek. Ook wij, RTV Noord, kregen te maken met een hack. Het al laat wel zien dat helemaal niemand volledig immuun is voor digitale aanvallen. En wij vroegen ons gisteren af, voel jij je online nog wel een beetje veilig?
2: Nou, Evert die houdt er zeker rekening mee door zijn apparatuur regelmatig een update te geven. Dat heeft hij eergisteren ook gedaan. Daar heb ik ook wel gelezen dat het ook verstandig kan zijn om de zoveel tijd je wachtwoord te wijzigen.
0: Oh ja.
2: En ja.
0: Doe je dat?
2: Nee, ja, je hebt voor zoveel dingen nu een wachtwoord nodig. En er komt bijna wekelijks komt er wel weer iets bij waar je een wachtwoord voor nodig hebt.
0: Ja, als je het wilt bestellen bij een webwinkel,
2: ja.
0: Moet je ook altijd weer een nieuw wachtwoord verzinnen.
2: En als je al die wachtwoorden elke maand bij wijze van spreken aan moet passen, dan snap je er zelf helemaal niks meer van.
0: Nee, dat heb ik gezien. Maar updates op de telefoon en zo, doe je dat ook altijd direct?
2: Nee, niet direct.
0: Nee, ik ook niet.
2: Dat stel ik wel eens uit. En helemaal, dan heb ik net een update gehad. Een dag later geeft hij weer een update aan. En denk ik, ja, ik blijf aan de gang. Dat doe ik dan niet.
0: Ja, het zou wel goed moeten zijn, hè?
2: Ja.
0: Als je het doet, ja. Dan ben je toch beter beschermd tegen dit soort cybercriminelen.
2: Dat is waar. Harry van der Laan maakt zich overigens helemaal geen zorgen. En Gea Piek, die zegt, ik maak me er ook helemaal niet druk om. Er valt bij haar niets te halen. En dan wanneer er gekke berichten op de computer of telefoon staan, dan tik ik ze gewoon weg, schrijf ze. Nee, daar maakt ze zich echt niet druk om. Al weet ze wel dat een hacker daar wel eens anders over zou kunnen denken en dan toch wel eens eventjes bij Gea komt snuffelen om te kijken wat daar los te peuteren valt. Bea Hartlief, die zegt, ja, als ik de hele dagen stil moet staan bij en me zorgen moet maken voor de dag van morgen en alles wat kan gebeuren, ja, dan leef je niet. Je moet juist genieten van het leven. Het komt zoals het komt en gaat zoals het gaat. Nou, en Luc Kamps, die vond dat een fantastische reactie. Die zegt, goed zo, Bea. Goed gezegd.
0: Oh, wat fijn, wat een eensgezindheid online. Ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers. Dat was gisteren de stelling. Wat had jij ook alweer aangegeven? Eens of oneens?
2: Ik heb niet gestemd, ik ben het vergeten.
0: Echt waar? Nou, bij deze. Nog één stem doen we erbij. Waar wil je op stemmen?
2: Eens.
0: Oké, dan sluiten we nu echt de stembussen.
2: Oh.
0: Ik heb een uitslag voor je. 84% van de Groningers zegt, ja, ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

0: Snow Patrol, Shut Your Eyes. Ja, wij vragen ons hier een beetje af, wat zal het weer doen vandaag? Ja. Morgen zijn we ook benieuwd naar zondag ook. Ja, er is maar één iemand die daar antwoord op kan geven. Goedemorgen.
1: Hoi. Nou, goedemorgen. Wat binnenkomen zeg.
0: Zo is het, ja. Ja. Nou ja, brand maar los. Wat gaan we doen vandaag? Nou, gisteren zei je, we gaan richting de 25.
1: Gaat
0: dat lukken?
1: Nou, dat gaat verdorie al gebeuren ook. Al is op dit moment wel die bewolking er weer. Maar die gaat in de loop van de maand gaat er verdwijnen. En ja, dit weekend dan hebben we verder de provincie. En hebben we zomerse weren van 24 graden. In maand zelfs echt een beetje meer nog. Hè. Dus er zucht er heel veel hoog houden uit met heel veel zon. Alleen de start is iedere keer maar het is toch een beetje wat gries en graag. Op dit moment ook zo'n 250 meter zicht in Visvliet met 11,5 groot windstil. En 23 graden werd gisteren. Zo'n beetje 24 graden is gisteren geworden in de stad. Oranjebuurt, 14 graden op dit moment. Zwol bewolkt in de barometer stand 1020 millibar. En in roodschaal bewolkt. 15 kilometer zicht, 15,5 groot. In gisteren met dikke 4,5 uur de zonderbier zo'n 22 graden. Veur van Doog dus hebben op dit moment die nevel, mist en leeghangende bewolken. Maar dat trekt in de loop van de maand allemaal voort. En de komende zondag regelmatig bij. De wind zwakt tot matig uit het noordoosten. Brengt 22 graden in het noorden van de provincie tot 26 graden verder de provincie in. Vooral maar een uur of acht is de hat iets van 21, 22 graden. Vannacht kan de nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. En maand verdwijnt de nevel in leeghangende bewolken. Door de zon gouden best. En met een zwakke tot matige en loten vrij krachtige noordoostenwind wat 23 tot 28 graden.
0: Oh, heerlijk. We gaan ervan genieten. Harma, dankjewel.

0: Terug naar gisteravond, want het is Marokko niet gelukt om te stunten tegen Frankrijk op het WK voetbal. De druk van de Fransen was te groot, zeker in de tweede helft, toen de twee doelpunten vielen. In Utrecht werd meegedaan in een uitverkochte bioscoopzaal, werd uitgebreid gekeken en na afloop waren de reacties wisselend.
1: Nog steeds trots.
2: Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
3: Heel jammer, laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
4: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
3: Nee.
5: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer, ze hebben wel terecht gewonnen en dan is dat het.
0: In meerdere steden gingen Marokkaanse supporters na afloop van de wedstrijd de straat op. Hier en daar kwam de politie er ook aan te pas. Maar over het algemeen bleef het feestelijk. Nou, Frankrijk speelt dan in de halve finale tegen Spanje of België. En die wedstrijd is vanavond. Ja, meer over de politie en de Marokkaanse supporters. Zometeen in het NOS-journaal. Shepard komt ook nog voorbij. Muziek daarvan. Maar nu is Spargo. Hier is You and Me.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
3: Ik denk dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
2: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
4: Er zijn vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn en om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
2: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En op 7:03 krijg je de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Rondom Zuidwending worden de gevolgen gevreesd van waterstofopslag onder de grond. Daar worden nu proefboringen en onderzoek.

0: worden gedaan. Maar terwijl dat gebeurt, trekt het Rijk al 450 miljoen euro uit voor het project. En dat valt verkeerd bij omwonenden. En toeval of niet, uitgerekend deze week bracht asielminister Bart van den Brink zijn derde bezoek aan het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er worden daar deze week, vonden daar deze week ook al twee steekincidenten plaats. Meer nieuws zometeen om 19:30.
1: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
2: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? De wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
3: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joersen weer en rolloen.
4: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
5: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
6: Radio Noord.
7: De ochtendploeg.
6: Met Stefan Kosters.
8: De vakantie is nog maar net begonnen en we maken ons nu al druk om vakantiekilo's. Hoe komen we daar vanaf? We gaan het zo bespreken in een nieuw Loop het Vuur.

0: op een of andere manier moet je altijd weer aan Trump denken dan, hè? Dat hij zo'n dansje doet. YMCA in de vroege ochtend van The Village People.
1: Ja, je kunt veel van hem zeggen, maar dansen kan die wel.
0: Zeker te weten. Het is 7:09. Goedemorgen en fijn dat je bij bent in de ochtendploeg. Ja, de dag waar het een beetje mistig begint. Maar later breekt de zon door. Het wordt aangenaam. 22 tot 26 graden met een zwakke tot matige noorden tot noordoostenwind. En ik kan vast verklappen dat Harma dat zo gaat zeggen, dat het ook in het weekend ongeveer hetzelfde gaat worden. Ja, wat gaat die dag van vandaag ons dan brengen? Wat dacht je van Rondje Zummer?
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, ik ben ook stiekem een beetje jaloers op onze collega's Marco en Femke. Want die mogen vandaag weer een prachtige route gaan varen van Sellingen naar Bhutange.
1: Ja, dat vind ik toch wel een van de mooiste plekken in de provincie, op Bhutange.
0: Zeker, ja, is heel mooi. Wat gaan ze nou allemaal doen tussendoor? Nou, dat is nog een beetje een verrassing. Ze laten zich ook zelf verrassen door wat ze allemaal onderweg tegenkomen. Maar één ding staat vast. Rond de lunch gaat er iets bijzonders gebeuren. Live muziek, niemand minder dan Olaf Vos mag optreden.
2: Geef me een eyeball.
0: Kortom, er wordt een groot feest straks na 10 in Rondje Zummer. Dan iets heel anders, want kunstschilder Henk Helmantel uit Westerhemde voelt zich thuis in Museumklooster Ter Apel. Het is dus niet gek dat het museum het toneel is van zijn nieuwste tentoonstelling die vorige week vrijdag opende. Verslaggever Dimitri van Tuyl liep samen met Helmantel en museumdirecteur Marjan Brouwer door dat museum.
3: En we staan op de eerste verdieping van Museumklooster Ter Apel met onder andere Henk Helmantel. Meneer Helmantel, ik zie een schilderij voor me. Kunt u eens vertellen wat u ziet?
4: Ja, ik heb hier een compositie gemaakt van twee Delft witte voorwerpen uit de 18e eeuw. Een papkom en een schenkkan. En links daarvan liggen twee markante broden.
3: U zei tegen mij dat sommige mensen denken ook dat een berggebied is.
4: Als je die broden bekijkt, dan is het net alsof het de toppen van de Alpen zijn. Met ravijnen en sneeuwgebieden en weglopende gletsjers. Je kunt er van alles in zien. Maar het zijn dus gebakken broden in Nederland. Gebakken die zo markant zijn dat ik denk, dat is de moeite waard om daar iets mee te doen.
3: Ja, want u heeft er wat mee gedaan. Het hangt hier. 21 andere schilderijen in totaal, dus 22, die ook van u hangen. Ja. Hier in het Museumklooster. Ja. Hoe is dat uiteindelijk weer gegaan? Want dit is de vierde expositie die er al is.
4: Ja, dat is een teken dat het mij goed bevalt hier. En de mensen die hier de leiding hebben, die hebben daar kennelijk ook een goed gevoel bij. Want ze nodigen me steeds weer opnieuw uit. Ja. En dat heeft ook mee te maken dat ze voelen dat ik iets heb met kerken en kloosters.
3: En met name met dit klooster. Want vertel eens uw grote liefde voor het klooster in Ter Apel.
4: Ja, nou, dat is ontstaan eerst door de verhalen die ik hoorde over het klooster op de lagere school al. En later heb ik, toen ik een jonge vent was, ben ik hier op de Brommer naartoe gegaan om eens te kijken hoe dat hier is. En ik weet nog dat ik hier aankwam. En dat ik zo overdonderd was door de schoonheid van de plek. En zoals het klooster hier in de stilte in het landschap lag. Ik dacht, och, dat bestaat dus. En dit is echt een parel in het Nederlandse landschap.
3: Ja, en ik denk als ik naar de directeur Marjan Brouwer ga, dat u deze woorden wel kunt bevestigen.
5: Ik kan het bevestigen en ook erg waarderen, ja.
3: Want hoe bijzonder is het voor jullie dat meneer hier al voor de vierde keer staat?
5: Nou, wat deze editie wel heel bijzonder maakt, is dat Helmantel nu in onze nieuwbouw hangt. Hij is geen fan van onze nieuwbouw, dat is ook geen geheim. Steekt hij ook niet onder stoelen of banken, dat is ook prima trouwens. En ik had het gevoel van, maar het kon toch wel eens even heel mooi tot z'n recht komen in een nieuwbouw. Dus we hebben op de bovenzaal schilderijen en in de benedenzaal 10 beelden uit de eigen collectie van Henk en Babs Helmantel. Ja, het is een prachtige verstilling. Het past helemaal bij onze omgeving.
3: Ja, want tot slot, ik zie ook twee mensen hier staan die ook naar uw kunstwerk aan het kijken zijn. Als zij straks naar huis gaan, en voor alle bezoekers, wat hoopt u dat ze meenemen naar huis?
4: Dat het misschien voor de zoveelste keer of voor het eerste keer, voor de eerste keer zeer de moeite waard was om deze plek te beleven met de tentoonstelling die hier nu een plaats heeft gekregen in dit prachtige klooster.
0: Je hoorde kunstschilder Henk Helmantel en museumdirecteur Marjan Brouwer in gesprek met verslaggever Dimitri van Tuil. Ja, en zometeen muziek van Robert Cray, maar nu eerst de Zoo. Hier is de nieuwe van Shakira.

0: McRae, Oh Lord, Don't Be Afraid of the Dark. En daarvoor de vrouw die niet alleen in de ochtendploeg optreedt, maar binnenkort ook bij die grote finale in de halftime show van het WK-voetbal.
1: Lopend vuur.
0: Nou, de vakantie is nog maar net begonnen. En voor veel mensen hoort daar lekker eten en drinken bij. Denk bijvoorbeeld aan een extra ijsje, uitgebreid barbecuen,
2: een patatje,
0: een paar lekkere drankjes op het terras.
2: Broodje hamburger speciaal.
0: Ach, heerlijk. Ja, en als daar een paar extra kilo's van komen. Ach,
2: gaat hard hoor dan.
0: Dat zien we na de vakantie dan wel weer, hè?
2: Ja.
0: Toch zijn er mensen die ook juist tijdens hun vakantie heel bewust blijven eten of juist extra bewegen. Zij willen namelijk niet thuiskomen met een paar vakantiekilo's. Mm. Nou, hoe zit dat bij jou? Ben jij tijdens de vakantie bezig met je gewicht? We gaan het erover hebben in ons lopend vuur. De stelling van vandaag, een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij.
2: Oeh, wel een heel erg privé onderwerp, hè, waar we misschien vandaag naar vragen.
0: Ja, toch gaan we vragen om je daarop te reageren. Ja. Ja, mag de eerste zijn.
2: Oh, wat aardig. In de vakantie heb ik wel zoiets, dan moet het kunnen. Maar ik merk dat ik nu ook steeds meer buiten de vakanties om zo'n gevoel heb. Van, ach, het kan wel even. En dan moet je wel op gaan passen. Maar goed, in de vakantie vind ik toch wel, als je dan ergens op een terrasje zit of met een barbecue, hè, met lekker weer, dan heb je soms wel eens 3 barbecues in een week.
0: Ja, en dan wil je ook niet inhouden. Dan is er iemand die heeft dan inderdaad heel enorm uitgepakt bij een tuinfeestje. En ja. Die heeft al dat lekkers opgehaald. Ja, dan is het ook zonde om dat te laten staan. Dat
2: wel een lekker ijsje toe.
0: Ja, en als je dan toch op het terras zit, dan denk je, ach, ik zit zo lekker. Doe er nog even eentje bij.
2: Nog een pulsje.
0: Kortom, het is wel duidelijk dat wij in ieder geval niet enorm letten op de vakantiekilo's. Hoe is dat bij jou? Een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij, is de stelling. En reageren kan op verschillende manieren.
2: Ja, dat kan door te bellen of te appen met 050-3188-288. Staat natuurlijk ook weer op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus daar kun je ook eenvoudig terecht om je reactie achter te laten. Stemmen, dat kan natuurlijk heel eenvoudig via de app en de site.
0: Ben je natuurlijk benieuwd naar een tussenstandje, heb ik ook voor je. 55% van de stemmers zegt ja, een paar vakantiekilo's die horen er gewoon bij.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Nou ja, en vooral die mensen die eens hebben gestemd, ja, die hebben misschien ook wel zin in een beetje verjaardagsgebak.
2: Oh ja. Slagroom en advocaat.
0: Heerlijk. Ja, mag, hè. Het is vakantie. Ja. Misschien mag het ook wel. Gewoon omdat je jarig bent op deze 10e juli. Van harte gefeliciteerd, als dat het geval is. Er zijn ook heel veel prominente jarigen. Zo zien we bijvoorbeeld dat Jessica Simpson jarig is. De Amerikaanse zangeres en actrice is 46 geworden. Dichter bij huis, Rick Velderhof. Ken je die nog?
2: Oh ja, geweldig.
0: Van Villa Velderhof.
2: Ja, wat was dat een mooi programma, hè?
0: Ja, de laatste jaren horen en zien we hem niet zo vaak meer.
2: Nee.
0: Maar hij is in ieder geval wel jarig. Van harte, Rick, met je 78ste. Lekker smikkelen wordt het ook bij Miljuska Wittenhausen. Want de presentatrice en actrice richt zich de laatste jaren natuurlijk vooral op lekkere recepten. Daar schrijft ze ook boekjes over. Op YouTube ook online populair.
2: Ja.
0: Ja, ik ben wel benieuwd naar haar slagroomtaart, haar versie daarvan.
2: Oh ja, ik denk dat het wel heel machtig zal zijn bij haar. Want ze houdt van lekkere dingen, dus ze zal hem ook rijk decoreren. Rijk vullen ook, dus dat wordt heerlijk met een kopje koffie erbij.
0: En terecht natuurlijk als je jarig bent. Miljuska is 41 geworden. Ja, en dan onze muzikale jarige. Daarvoor moeten we even naar Engeland. Oh. Daar viert namelijk Jason Orange zijn 56ste verjaardag. Deze Jason Orange, die was onderdeel van een boyband, Take That. En dat gaan we samen met hem vieren. Everything Changes op de verjaardag van Jason Orange. Hij is 56 geworden.

0: onze verjaardagsplaat. Omdat Jason Orange van Take That jarig is. Everything changes. En zo is het ook maar net. Alles verandert, ook het nieuws. Daarom zometeen een verse bulletin van Fleur. En waar ga je ons zo over bijpraten?
1: Hoe komt een diamant ongemerkt terecht in een doos met fossielen? Ik vertel het zo.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Het is 19:30 in stad en ommeland. Dit is Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Rondom Zuidwending worden de gevolgen gevreesd van waterstofopslag onder de grond. Daar worden nu proefboringen en onderzoeken gedaan. Maar terwijl dat gebeurt, trekt het Rijk al 450 miljoen euro uit voor het project. En dat valt verkeerd bij omwonenden, zoals Lex Diederiks, inwoner van Ommelanderwijk.
8: Dat vinden we op zijn minst, om het maar heel netjes zeggen, opmerkelijk, als je nog bezig bent met te onderzoeken of het kan, ja of nee. En ons is ook steeds voorgehouden van we gaan eerst onderzoeken of het kan. En als blijkt dat dat veilig kan en die resultaten zouden we ook te zien krijgen, dan gaan we verder met het proces. En de regering gaat gewoon verder.
1: GasUnie benadrukt dat de waterstofopslag er alleen komt als dat veilig kan. De bijdrage van het Rijk heeft daar geen invloed op, zeggen zij. 18 jaar geleden verdween een bijzondere diamant uit het voormalige natuurmuseum in Stad. De steen werd verloren gewaand tot vorig jaar december. Toen kreeg Lars Hendrikman, directeur van het universiteitsmuseum, een telefoontje. De diamant was gevonden in een doos in het Hunebedmuseum in Borger. Hoe de steen daar terecht is gekomen, Hendrikman heeft wel een theorie.
9: We hebben sterk de indruk, het kan bijna niet anders, dat hij tijdens de eerste dagen dat het natuurmuseum gesloten is, in 2008, dat hij gewoon gepikt is. Er is op hetzelfde moment ook een klein klompje goud uit die collectie verdwenen. Dus het kan bijna niet anders dat hij gepikt is en dat de dief zich gerealiseerd heeft. Juist omdat hij zo bijzonder is met dat vulkanische gesteente. Dat is onverkoopbaar, dat is zo herkenbaar, dat is niet eraf te halen. En ik drop hem ergens ongemerkt.
1: Een ondernemer uit Leek blijkt slachtoffer te zijn van fraude met aardbevingsschade. En dat terwijl hij samen met 4 andere vastgoedondernemers vorig jaar zelf nog verdacht werd van fraude. Uit onderzoek blijkt nu dat zijn naam en bedrijf zijn misbruikt om aardbevingssubsidies aan te vragen. Het onderzoek naar de andere verdachten blijft nog wel doorlopen. En asielminister Bart van der Brink heeft eergisteren het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Het was de derde keer dat hij naar de locatie kwam. Zijn bezoek viel in een roerige week bij het aanmeldcentrum, want eerder deze week vonden daar 2 steekincidenten plaats. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen over het toenemende aantal incidenten. De minister benadrukte nog maar eens dat het noodzakelijk is om snel andere opvanglocaties te openen. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En op dit moment is het 17 graden bovenop de Martinitoren. Maar daar komen nog wel wat graadjes bij. Harma gaat je zo bijpraten over het weer van vandaag.
10: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkenbijwagenborg.com.
13: Raamdecoratie op maat gemaakt?
14: Timpweg.
13: Eigen productie- en montagedienst?
14: Timpweg.
13: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
15: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
16: De Ochtendploeg.
17: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Het Rijk trekt €450 miljoen uit voor een ondergrondse waterstofopslag bij Zuidwending. Ja, of bewoners daar blij mee zijn, dat hoor je zo na Sniffende Tears. Wanneer...

0: eerst even lekker wakker worden, hè. Sniffen het eerst op Noord en a driver's seat. Ja, terwijl er nog proefboringen worden gedaan, trekt het Rijk 450 miljoen euro uit voor een ondergrondse waterstofopslag bij Zuidwending. En dat valt verkeerd bij omwonenden die liever eerst de onderzoeken afwachten. Lex Diederiks is inwoner van Ommelanderwijk en hij merkt nog steeds de gevolgen van de gaswinning en vreest voor de nieuwe plannen.
1: Op alle hoeken van ons huis zitten scheuren, behoorlijk grote scheuren, dwars door de stenen heen. Binnen hebben we ook heel veel scheuren en scheurtjes. En dat is eigenlijk gebeurd in de afgelopen paar jaar, want wij wonen hier nog maar 5 jaar. En toen we het kochten was het helemaal gaaf, en anders hadden we het ook niet op die manier gekocht. En om me heen, allerlei mensen hebben ook allemaal scheuren. En wij zitten net wel op de rand van het gaswinningsgebied.
2: Ja, en tegenover, aan de andere kant, zie ik een grote boorinstallatie.
1: Ja, dat klopt. Ze zijn nog steeds bezig met proefboring aan doen om te kijken of de zoutcavernes die hieronder liggen, of die stevig en sterk genoeg zijn om daar waterstof op te gaan slaan. En je zegt het zelf al, ze zijn nog bezig. En wij hebben dan vernomen dat de regering vorige week besloot om 450 miljoen beschikbaar te stellen om verder te gaan met de ontwikkelingen hier. En dat vinden we op zijn minst, maar heel netjes zeggen, opmerkelijk als je nog bezig bent met te onderzoeken of het kan, ja of nee. En ons is ook steeds voorgehouden van, we gaan eerst onderzoeken of het kan, en als blijkt dat dat veilig kan en die resultaten zouden we ook te zien krijgen, dan gaan we verder met het proces. En de regering gaat gewoon verder. En die trein die is aan het rollen en die moet verder, los van wat er met ons gebeurt of met onze huizen.
2: Wat doet dat met het vertrouwen?
1: Nou, dat doet met het vertrouwen dat we steeds minder vertrouwen krijgen in het hele proces. Men gaat gewoon door. Dus wij hebben het sterk idee dat hier Loppersum 2.0 gaat gebeuren. Er moet geld verdiend worden en dat moet een aantal bewoners maar dat is bijschade.
2: Wat voor gevolg heeft dat dan dat die nieuwe boringen hier beginnen?
1: Wij zijn bang dat het in- en uitpompen van waterstof onder grote druk in die cavernes die hier dus onder ons huis liggen, dat het nog meer beweging gaat geven en dat we nog meer schade gaan ondervinden. Los van het feit wat het doet met de waarde van je huizen, en los van het feit wat het doet met veiligheid of onveiligheidsgevoelens van mensen, als je s'nachts rustig wil slapen, ja of nee.
2: Maar GasUnie zelf stelt, het kan veilig.
1: Ja, GasUnie stelt zelf dat het veilig kan, maar dat is een eigen onderzoek. En ik zou als GasUnie was precies hetzelfde zeggen.
0: Je hoorde Lex Diederiks, inwoner van Ommelanderwijk, en hij sprak met verslaggever Ruben van Luik.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Los Cascos, Poco a Poco.

0: Irving uit Mother Girl. Met Missing. En daarvoor hoor je natuurlijk die vrolijke zomerse klanken van Los Cascos de hele week Gronings Goud. Ja, en zometeen, na tienen, dan stappen Marco en Femke weer op het bootje. De route Sellingen-Boertangen wordt vandaag afgelegd. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik denk dat ze heel benieuwd zijn wat voor weer ze erbij krijgen.
1: Ja, nou ja, kijk ik nou bijvoorbeeld op dit moment de webcam op Blauwe Zoog doorschijnt. De zon inmiddels al volop. Het is die bewolking, die nevel, nou mist is niet meer. Maar in ieder geval de bewolking en de nevel die op dit moment de zon nog tegenhoudt. Maar de zon heeft nu weer wat kracht, dus die komt er echt wel gauw door. Overal in de provincie, er blijft ook wel wat bewolking. Maar het wordt een hele schiere dag. Met regelmatig zon in ieder geval vanmiddag. En de temperatuur loopt ook mooi op richting zo'n 22 graden in het Lauwersmeergebied tot 26 graden verder de provincie en een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanochtend maar een uur of 8, dan had hij het 21, 22 graden. Vannacht kende nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. In buiten verdween de nevel en leeghangende bewolking. De zon gaat gouden beest aan. De wind zwak tot matig of vrij krachtig. Komt nu het noordoosten met 23 tot 28 graden.

0: Mark en Bar op Noord en We Belong Together. En zometeen heerlijke muziek van Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off. Maar eerst nog even kijken naar de stelling van vandaag.
1: Lopend vuur.
0: Want voor veel mensen hoort lekker eten en drinken gewoon bij de vakantie. Een extra ijsje, uitgebreid barbecuen, een paar lekkere drankjes op het terras. Ja, en als daar een paar extra kilo's van komen, ach, dat zien we na de vakantie wel weer. Toch zijn er ook mensen die tijdens hun vakantie bewust blijven eten. Extra bewegen, noem het allemaal maar op. Zij willen namelijk niet thuiskomen met die extra vakantiekilo's.
2: Zo'n hangbuik.
0: Ja. Nou, dat zou ik ook niet willen, maar ja, het gebeurt dan toch. Ben je tijdens de vakantie bezig met je gewicht? Vragen we ons een beetje af. Dan brengt ons bij de stelling, een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij.
2: Nee hoor, zegt Gea Piek, dank u, ik moet ze juist kwijt. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Dan moet je er wel een beetje rekening mee houden. Marco Scheringa, ja, het hoort er wel bij, maar je moet het niet overdrijven. Dat is natuurlijk zeker waar. Vivian van der Laan heeft ook gereageerd. Ja, de vakantiekilo's, daar heb ik nu niet zo last van. Ik vind het juist vanaf oktober veel verleidelijker en moeilijker worden. Dat zijn echt de maanden met lekkere hapjes. Bijvoorbeeld een vers gebakken appeltaart, stamppotjes.
0: Oh, extra slagroom bij de appeltaart.
2: Winterkost, nou, dan komt er nog een glas port bij. En vergeet ook niet die chocolade, pepernoten en al die andere lekkere dingen. Bijvoorbeeld zo'n rijk gevulde schaal met hapjes.
0: Oh.
2: Lekker hoor.
0: Heerlijk.
2: Ja, oktober, november en december zijn voor Vivian juist de moeilijke maanden.
0: Ja, dat kan ik me op zich ook wel weer voorstellen. Dan heb je ook inderdaad de maanden van lekker eten met familie, gourmetstel op tafel en zo.
2: Ja. Ja,
0: en al die sausjes erbij.
2: Ach, heerlijk zeg.
0: Goed, een paar vakantiekilo's horen er ook gewoon bij. Dat is de stelling van vandaag. Er wordt heel veel opgestemd. Blijf het ook vooral doen. Reageren kan via 050-3188-288 of via de socials. Stemmen op de stelling een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij. Dat doe je op rtvnoord.nl of bij ons in de app. Krijg mij een tussenstandje. 53% van de Groningers is het daarmee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit

0: Letterlijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTP Noord app.
2: Nu het nieuws van 8 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
5: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
4: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode. 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
6: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
7: Echt jammer, man.
8: En nu?
9: Nu gaan we redden.
8: Nee, joh.
9: Echt? We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
4: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Bedden Outlet Pekela. Luxe box.

0: Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
1: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
0: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK-voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
2: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels, it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
0: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
7: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Genesis en The Invisible Touch op Groningen 1. Het is vrijdag 10 juli, inmiddels 6 over 9.
1: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Jan van Asma. Goedemorgen Jan.
0: Goedemorgen Linda.
1: En wat hebben we vandaag allemaal in de uitzending? Nou, we spreken met Marian Brouwer over de expositie van Henk Helmantel in het klooster in Ter Apel. Het wordt warmer en wat betekent dit voor ons drinkwater? Nou, daarover spreken we met Leonie Spronk. Michiel van der Spek is er ook weer bij en heeft voor ons een update van de sportevenementen voor aankomend weekend. En tijdens de Graanrepubliek organiseert Summerbühne een uitgebreid randprogramma waarmee bezoekers het Oldambt op een bijzondere manier kunnen ontdekken. En daarover spreken wij met Henriette Davelaar. En we spreken met boer Harm Tammes over de Colorado-kever. Want dat is nogal een dingetje, heb ik begrepen. Ja, en we hebben natuurlijk ook de wie van de drie, hè. Het is vrijdag. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Ja, plaatje 1 is You Sang To Me van Mark Anthony. Plaatje 2, We're Going To Ibiza van de Benga Boys. En plaatje 3, dat is Dancing In The Dark van Bruce Springsteen. Stemmen kan tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Greta Donkerbroek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.
1: Ja, vandaag is de dag van. We hebben gisteren het nieuws ontvangen dat Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd is overleden. Ja, haar kenmerkende heese stem maakte haar tot een van de grootste pop- en rock-iconen van de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler werd geboren als Gaynor Hopkins in Wales. En haar carrière kreeg een onverwachte wending na een operatie aan haar stembanden. Tijdens haar herstel veranderde haar stem voorgoed. En precies dat rauwe, krachtige geluid werd later haar handelsmerk. Wereldberoemd werd ze met klassiekers als It's a Heartache, Holding Out for a Hero en natuurlijk Total Eclipse of the Heart. Dat laatste nummer groeide uit tot een van de grootste power ballads aller tijden en wordt nog altijd wereldwijd gedraaid. Ook jongere generaties ontdekten haar muziek via films, series en social media. Bonnie Tyler bleef tot op hoge leeftijd optreden. In 2013 vertegenwoordigde ze het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival. En ook de afgelopen jaren stond ze nog regelmatig op het podium. Haar karakteristieke stem, enorme energie en tijdloze hits hebben haar een vaste plek in de muziekgeschiedenis gegeven. We gaan luisteren naar Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart.

0: David Grant en Jay Graham, Could It Be I'm Falling In Love. Daarvoor Jan Smit en Als de Morgen is gekomen op Groningen 1.
1: Ja, Jan.
0: Ja, goedemorgen. Het is zo'n ochtend. Ik zeg net, het is lekker rustig hier in de studio. En goed, we zitten echt alle drie te gapen, alsof...
1: Er hangt hier is een soort van loomheid of iets. Ik weet niet zo goed wat het is.
0: Nee, het is een vrij rustige ochtend, dat in ieder geval. Maar...
1: Ik denk dat we ook gewoon echt een beetje de vakantieperiode in moeten rollen. Dat is het ook gewoon een beetje.
0: Is het niet zo gewoon, dat bij mij thuis wel... Ik heb natuurlijk mijn twee kinderen nu. En dat betekent ook dat ik niet op standaard tijd naar bed ga, want het is gezellig. Ik bedoel, mijn dochter is eigenlijk alleen in de vakanties bij me, dus dan blijf je wat langer zitten. Dus daar ik weet wel waar mijn vermoeidheid vandaan komt, zeg maar. Het is niet dat jij ook langer opblijft omdat je kinderen langer blijven spelen. Dat soort dingen spelen.
1: Nou... Nee.
0: Ik zoek een excuus voor je.
1: Ja, ik snap het. Nee, ja. Sorry. Ik was wel al om 5 uur wakker. Dus voor mijn gevoel heb ik er gewoon al een hele dag op zitten. Maar ik denk dat het ook echt gewoon een stukje vakantietijd is. Ik denk dat het ook gewoon is. Dat je er gewoon op een gegeven moment ook een beetje aan toe bent. Want we gaan vanaf volgende week natuurlijk ook het iets rustiger aandoen. Kijk, ik begin er al helemaal een beetje van te stotteren ook. Want de reguliere goud, dat... Dat is een maandag eventjes niet.
0: Nee, want dat is alleen op vrijdag. Hè? Volgende week vrijdag doet Henk het. En de vrijdag op zit ik hier.
1: Ja, klopt. En op de maandag en op de woensdag hebben we een editie van Zomergoud. Een goudgesprek noemen we dat. En daarbij hebben we dus gasten uitgenodigd die we al een keer eerder in de uitzending hebben gehad. Maar ja, meestal de gasten die we in de uitzending hebben, ja, daar kunnen we niet zo heel erg lang mee praten. Want we hebben natuurlijk best een strak schema met onze regio nieuws en alles wat erbij hoort. En dat is ook hartstikke fijn natuurlijk. Maar met deze gasten gaan we wat langer in gesprek. En wel een uur zelfs. Met muziek ertussendoor natuurlijk. En muziek uitgekozen door de gasten ook zelf. Dus dat wordt wel heel gezellig. Denk ik.
0: Ja, dat is leuk. Het zijn echt van die gesprekken waarvan we ook van de luisteraars gehoord hebben. Van, goh, wat jammer dat het gesprek zo kort duurt. Nou, die mensen, die heb je allemaal nog een keer uitgenodigd.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja, dus dat dus vanaf volgende week. Dus blijf vooral luisteren. En dan denk ik dat wij, want dat is dan een uurtje natuurlijk. In plaats van de normale 3 uur. Dus dan kunnen we iets meer, hebben we iets meer vakantietijd.
0: Ja, zeg maar. Ben je gewoon een lekker rustig vakantiegevoel?
1: Ja, ik denk dat wel eventjes nodig is. Dat hebben we wel even nodig hier inderdaad met elkaar. Ik denk dat we gewoon nog eventjes naar een plaatje gaan voordat we naar het regio nieuws gaan.
0: Ja, inderdaad, want Greta zit al in de studio. Die is er zo meteen met het Groningen 1 nieuws en weer. Tot die tijd, Mika. En relax.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 10 juli. Mijn naam is Greta Donkerbroek. In Pekela is deze week begonnen met de aanleg van nieuwe beschoeiingen langs het Pekelder Hoofddiep. De werkzaamheden maken deel uit van het project Pekelder Hoofddiep 2024. Daarbij worden ook samen met de dorpscoöperatie Pekela verschillende bruggen vervangen of gerenoveerd. De start stond eigenlijk gepland voor mei, maar liep vertraging op doordat de juiste beschoeiingspalen niet op tijd geleverd konden worden. De nieuwe beschoeiing bestaat uit kunststof met houten voorzetpanelen. Er wordt begonnen bij de koppelsluis in Boven Pekela en daarna schuiven de werkzaamheden op richting Nieuwe en Oude Pekela. Het hele project neemt naar verwachting 4 jaar in beslag. Akkervarkens helpen deze zomer mee aan het bestrijden van hardnekkige plantensoorten achter speeltuin Het Speelparadies in Beerta. In opdracht van de gemeente Oldambt wroeten de dieren de grond om, waardoor planten als de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw worden teruggedrongen. Ook in Bad Nieuweschans worden de dieren hiervoor al uitgezet. De dieren blijven waarschijnlijk tot en met oktober op het terrein. Omdat de bestrijding van de Japanse duizendknoop meerdere groeiseizoenen vraagt, keren de akkervarkens volgend jaar naar verwachting terug. De belangstelling voor deze natuurlijke manier van onkruidbestrijding groeit. Inmiddels worden de dieren op zo'n 30 locaties in Nederland ingezet. Het nieuwe mbo-plan van het kabinet zorgt voor gemengde reacties. MBO-scholen als het Alpha College, Noorderpoort en DCTerra waren aanvankelijk blij met het extra geld voor de regio Groningen. Toch klinkt er inmiddels ook kritiek. Volgens FME-voorzitter Theo Henrar lost het plan het grootste probleem niet op. Hij waarschuwt dat technische opleidingen alsnog kunnen verdwijnen, ook al krijgt een krimpregio als Groningen extra steun. Scholen in onder meer Stadskanaal houden hun techniekonderwijs nu nog overeind met tijdelijk overbruggingsgeld. Zonder structurele financiering na 2029 dreigen die opleidingen alsnog te verdwijnen, terwijl juist technisch personeel hard nodig is voor de energietransitie en woningbouw. Het aantal winkeldiefstallen in de gemeente Westerwolde is in de eerste 4 maanden van dit jaar flink toegenomen. Dat blijkt uit een rapportage van de gemeente op basis van politiecijfers. Vooral in Ter Apel is de stijging zichtbaar. Van de 144 geregistreerde winkeldiefstallen hadden er volgens de gemeente slechts 3 geen relatie met het opvangcentrum in Ter Apel. In totaal zijn 53 verdachten aangehouden. Sinds 1 juli geldt een nieuwe schadevergoedingsregeling. Ondernemers kunnen een vergoeding aanvragen voor de schade door winkeldiefstal en dat formulier is te vinden op de website van de gemeente Westerwolde. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of op de Groningen 1 app. En dan nu het weerbericht voor vandaag in Zuid- en Oost-Groningen. Vanmorgen beginnen we in het noorden en noordoosten met wat lage bewolking, maar die lost snel op. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt de temperatuur aan het einde van de ochtend op naar zo'n 22 graden. Vanmiddag is het volop zonnig. In Oost- en Zuid-Groningen stijgt de temperatuur naar ongeveer 25 graden. Kortom, een heerlijke zomermiddag om erop uit te gaan. Zoek verkoeling aan het water of neem een duik in een van de buitenzwembaden. Maar houd wel rekening met de zonkracht, die is vanmiddag 7. En dat betekent dat een onbeschermde huid al binnen een kwartier kan verbranden.

0: Plaatje 1, You Sang To Me van Mark Anthony. Plaatje 2, We're Going To Ibiza van The Benga Boys. En plaatje 3, Dancing In The Dark van Bruce Springsteen. Jan?
1: Ja?
0: Wat is jouw keuze?
1: Oeh, moet ik al een keuze maken?
0: Ja, zeker.
1: Jemig.
0: Ja, je mag er ook nog even over kletsen, hoor.
1: Nee, maar... de Benga Boys.
0: De Benga Boys?
1: De Benga Boys. Ja, niet de Venga Boys, de Benga Boys.
0: De Benga Boys,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Precies, ja, we're going to Ibiza. Ja, gewoon een lekker zomers plaatje. Zomervakantie zit eraan te komen. En ik heb geen idee hoeveel jongeren er nog op de bus naar Salau stappen. Maar dat soort herinneringen komen bij mij op.
0: Volgens mij gaan de jongeren niet meer met de bus.
1: Maar brak aan het strand en dan...
0: Volgens mij gaan de jongeren niet meer met de bus, maar gaan ze inmiddels met het vliegtuig. Maar
1: dat is nog beter. Ja. 24 uur is een stinkbus. Met, ja. Goed.
0: Ja, nou ja, ik bedoel, dat zijn ook herinneringen.
1: Ja, precies. En heen ging wel, maar terug.
0: Dat was nog vervelender.
1: Dus dat is een beetje mijn herinnering. En het is zomervakantie komt eraan. En de Benga Boys.
0: Oké. Okay. En Greta, heb jij ook een keuze van deze drie?
2: Nou, ik ga toch dan met het publiek mee. Ik ga dan voor 3.
0: Jij gaat voor Bruce Springsteen.
2: Ja.
0: Dancing in the Dark. Ja, dat snap ik ook. Ja. Ik ga voor plaatje 1. Mark Anthony. Ja. Ja. Ja, dat vind ik een hele leuke.
1: Oké, en dan natuurlijk waarom?
0: Waarom? Ja. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik vind Mark Anthony gewoon een fijne stem hebben.
1: Ook dat kan gewoon een motivatie zijn. Ja. Ja.
0: En dat, een beetje 90's natuurlijk. Dat, ik vind het wel wat.
1: Okay,
0: maar ja, dat is met de Benga Boys natuurlijk ook zo. Maar
1: ja, inderdaad. Ja,
0: ja nee, ik ga voor Mark Anthony. Maar dat is ook wel weer leuk, hè? Want dan hebben we alle drie eigenlijk onze eigen keuze ook.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. En mocht er nou luisteraars stemmen op de Facebookpagina... je hoeft niet alleen het cijfertje aan te geven. Zeg maar, geef ook een beetje je motivatie erbij. Waarom?
0: Ja, dat vind ik ook leuk.
1: Ja.
0: Ja, want er is best wel een hele duidelijke keuze al wel te zien op Facebook. En dat vind ik altijd wel weer heel grappig.
1: Ja.
0: Dat ik denk van ja, het is, je hoopt eigenlijk een beetje dat het een beetje nek aan nek race wordt. Maar het is nu gewoon weer overduidelijk. Tenminste, daar lijkt het op.
1: Ja, straatlengte voorsprong. Zeg maar Max Verstappen in zijn goede doen toen hij nog een goede auto had.
0: Ja, zeker. Dat. Dus als je er nog iets aan wil veranderen. Ik zou zeggen, trommel de hele familie op. Want die heb je inmiddels wel nodig om er iets aan te veranderen. Maar goed, we gaan het zien. Stemmen kan dus nog tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1.
3: Je luistert naar Groningen 1.

0: klassiekers van toen en het beste van nu hoor je bij ons op Groningen 1. De Four Tops en de Same Old Song.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: In het klooster van Ter Apel is momenteel een expositie te zien van schilder Henk Helmantel. We spreken met Marjan Brouwer. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waaraan kun je het werk van Henk Helmantel herkennen?
3: Wat zeg je nou? Waaraan kun je ze herkennen?
2: Ja.
3: Oh, nou, ik denk altijd dat je bij Henk Helmantel dat het licht wel heel belangrijk is. En dat je dat ook altijd wel terugziet. Hij maakt veel stillevens en hij maakt, hij maakt van alles maar kerkinterieurs en kloosterinterieurs. En dat hebben wij ook gekozen als thema. En daarbij zie je vooral toch altijd wel weer iets bijzonders door het licht. Mensen zeggen vaak, oh, het is net een foto, maar het is toch niet zo. Het is echt, door dat speciale licht wordt het iets heel bijzonders.
2: Ja, en ik kan me voorstellen dat het daarom ook zo goed past in het klooster.
3: Nou, inderdaad, dat dachten wij dus ook. Want we hebben een oud deel, hè, en een nieuw deel. Ja. En in het oude deel, dat is Henk's lievelingsplek. Een van de lievelingsplekken die hij heeft. En op eerste plaats zegt hij, staat mijn eigen huis, Ween, Westeremde. En op twee staat het klooster in Ter Apel. Nou, dat is natuurlijk al heel speciaal.
2: Ja.
3: En we dachten, nou, daar moeten we eens wat mee doen. Want ja, als je daar zo bijzonder bij voelt, dan maken we daar een tentoonstelling over. Vandaar de kloosterliefde van Helmantel, zo heet de tentoonstelling. En dat werk van hem, dat past dus, ja, ongelooflijk goed. Omdat dat licht, dat geeft zo'n verstilling in het schilderij. En ja, dat zeggen ook veel mensen te voelen als ze bij ons in het gebouw zijn.
2: Ja, ja, alleen maar mooi.
3: Alleen maar mooi, ja, ja. Het past als een handschoen.
2: Kijk, dat is hartstikke fijn. Wanneer is de expositie begonnen?
3: Hij is 2 weken geleden geopend.
2: Ja.
3: En het was toen een snikhete dag. Ik weet niet of je dat nog herinnert.
2: Ja, zeker.
3: Alles en iedereen ging dicht, want we zouden allemaal sterven van de hitte. Maar we dachten, ja, we gaan het toch maar doen. En Henk zei ook, nou, nee hoor, we gaan het gewoon openen. En daar was ik heel blij mee, want ik vind een expositie open laten gaan zonder opening, dat is ook niks. Maar het was eigenlijk heel leuk. Met glaasjes water en in een oud middeleeuws gebouw kan je niet zoveel gebeuren. Zo heet was het bij ons binnen niet. En het was een mooie, ja, beetje intieme opening. Henk heeft hem zelf geopend. En sinds 2 weken zien we dat mensen enthousiast erop afkomen. Het is natuurlijk ook wel lekker bij ons binnen. Dus dat helpt op de warme dagen ook wel. Nou, en hij staat nog heel lang. Tot begin volgend jaar. Dus er is ook geen haast bij. Maar weet je wat het gevaar is daarvan? Dat je dan niet gaat.
2: Dat je het constant uitstelt. Zo van, ja. Oh, het kan nog wel even.
3: Ja, dat heb ik wel vaak, ja.
2: Ja, dat moet dus inderdaad even niet.
3: Nee,
2: eigenlijk
3: niet. Dat zou jammer zijn. Ja.
2: Zit er een schilderij bij waarvan je zegt, van, nou ja, dat moet je echt zien?
3: Ja, dat zijn er denk ik 2. Maar dat is, weet je, dat is ook persoonlijk. Ja. Want het kan best wel zijn dat je heel erg van stillevens houdt. En er zitten er een paar hele mooie bij. En we hebben stillevens gekozen die met objecten erop, die ook door de laatste bewoners van het klooster gebruikt zouden kunnen zijn. Dus we hebben geen stillevens met hedendaagse objecten erop staan. Het zijn echt allemaal hele oude dingen. Maar ik vind persoonlijk het interieur van de crypte van de kerk in Spijer heel erg mooi. Dat is, dat hangt ook heel mooi tegen de kerkmuur. Dat hangt mooi verlicht. Ja, dat is gewoon fantastisch. En het is heel groot. Het is heel monumentaal. Alsof je er zo in loopt. Ja, dat vind ik mooi.
2: Oké. Dus dat is echt wel eventjes iets waar mensen eventjes bij stil moeten staan.
3: Nou ja, zeker. Maar ze moeten voor mij helemaal niks. Ze moeten stilstaan bij wat waarvan ze denken, oh, dit spreekt mij heel erg aan. Dat is denk ik het beste. Maar dat vind ik een hele mooie.
2: Ja. Nou, dat is goed om mee te nemen natuurlijk. Wanneer konden de bezoekers langskomen?
3: Nou, in de zomer elke dag. Want we zijn elke dag open tot 1 september. Dus tussen 11 en 5 zijn we de hele week open. En na 1 september zijn we alleen op maandag gesloten. Dus je kan bij ons te kust en te keur, zou ik gaan zeggen.
2: Nou, hartstikke goed. Bedankt voor de informatie. En ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen. Want het zijn inderdaad hele bijzondere werken.
3: Ja, ik heb er vertrouwen in. Dankjewel.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: David Bowie en Mick Jagger op Groningen 1 en Dancing in the Streets. Ja.
1: Het is alweer bijna 10 uur. En dat betekent, ja zeker, dat we zo weer naar het volgende uur gaan. En daarin spreken wij met Leonie Spronk. Want ja, het wordt warmer. En dat doet natuurlijk weer iets met ons drinkwater. En Michiel van der Spek die is er ook bij. En die heeft een update van de sportevenementen voor het aankomend weekend.
0: Dat na het NOS Journaal van 10 uur en John Denver.
2: Doing a simple kind of life, never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.

0: Het is nu 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar kost en ongeveer 10 euro voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: 8 minuten over 10 op Groningen 1 met Pamela van Toto.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. Nu de temperaturen weer oplopen, zoeken veel mensen verkoeling. Zwembaden worden gevuld en de sproeiers gaan weer aan. Maar tegelijkertijd klinkt de oproep om bewust met drinkwater om te gaan, omdat de vraag in warme periodes flink toeneemt. We spreken hierover met Leonie Spronk. En Michiel van der Spek is er ook weer bij vandaag en heeft voor ons een overzicht van alle sportevenementen van aankomend weekend. Dat dus straks. En we hebben natuurlijk de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is You Sang To Me van Mark Anthony. Plaatje 2 is We're Going To Ibiza van de Benga Boys. En plaatje 3 Dancing In The Dark van Bruce Springsteen. Stemmen kan tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. Greta Donkerbroek is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Vrijdag 10 juli op Groningen 1, Acta en de Munnik.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: De temperaturen gaan langzaam weer oplopen en zwembaden worden gevuld, sproeiers draaien volop en de kraan wordt vaker gebruikt. Tegelijk klinkt de waarschuwing dat drinkwater steeds schaarser wordt. We spreken hierover met Leonie Spronk. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe groot is dat probleem eigenlijk?
3: Nou, op dit moment niet, is dat probleem er niet. We hebben voldoende drinkwater. We kunnen de pieken tijdens warme dagen nog steeds goed aan. Maar de grootste uitdaging is wel het piekgebruik. Dus het gebruik van drinkwater tijdens de ochtenden en de avonden, als mensen weer thuiskomen van hun werk bijvoorbeeld.
2: Juist, dus daar moet beter op gelet worden.
3: Om het systeem zoveel mogelijk te ontlasten. Hè, want we zien toch dat op het moment dat het warmer wordt, richting de 27, 28 graden en hoger, dat mensen meer drinkwater gaan gebruiken. Dus wij vragen dan voor mensen voor wie dat mogelijk is, die bijvoorbeeld overdag thuis zijn, om hun gebruik te spreiden. Dus ben je overdag thuis en wil je toch een zwembadje vullen, doe dat dan niet tijdens de ochtendpiek of de avondpiek. Dus niet tussen 6 uur 's ochtends en 9 uur 's ochtends of 6 uur 's avonds en 9 uur 's avonds, maar doe dat dan overdag.
2: Juist, want het gaat dus niet zozeer om het drinken van water, want dat wordt natuurlijk aangegeven, hè, op warme dagen. Het gaat puur om echt de grote hoeveelheden water, zoals het vullen van een zwembad.
3: Ja, precies. Kijk, we drinken allemaal meer water en dat is ook goed. Hè. Wij zeggen ook altijd, zorg eerst goed voor jezelf. Drink voldoende water, zorg voor je gezondheid, zoek verkoeling. Maar we zien inderdaad, met dit weer, hè, dat is ook logisch, worden zwembadjes gevuld, tuinen gaan gesproeid worden. Maar we vragen daarbij wel, en dat zeggen we eigenlijk altijd, ga daar wel bewust mee om. Hè, want er is wel voldoende water, maar als we allemaal massaal de kraan openzetten en allemaal massaal een zwembadje gaan vullen, ja, dan wordt het wel spannend. Hè, dus er is voldoende water, maar gebruik het wel bewust.
2: En naast dat wij op bepaalde tijden er even om moeten denken natuurlijk, zijn er nog meer maatregelen die we kunnen nemen om, om water te besparen?
3: Ja, zeker. Bijvoorbeeld het douchen, daar gaat toch best wel veel water mee weg. Hè? Drinkwater, je verbruikt ongeveer 7 tot 10 liter per minuut. Maar juist bij het warme weer ga je vaker douchen. Dus soms wel 2 keer op een dag. Dus daarom zeggen wij, douche wat korter. Dus dat helpt al ontzettend. Elke minuut helpt 8 tot 10 liter water die je niet verbruikt als je de kraan eerder uitzet. Maar bijvoorbeeld ook als je een zwembadje wil vullen, moet dat dan tot de rand, of zou je het ook voor de helft of 3/4 kunnen vullen. En als je dat zwembadje hebt gevuld en het is een dag gebruikt, kan het dan nog de volgende dag gebruikt worden? Doe dat dan, hè, want dat spaart ook water. En als dat niet kan, geef dan in elk geval je planten in de tuin daarmee water, zodat je daar geen ander drinkwater voor hoeft te gebruiken. Nou, en verder zien we natuurlijk ook het liefst dat regenwater opgevangen wordt. Heel veel mensen doen dat al, maar nog niet allemaal. Maar het is echt best wel slim om te doen, want dan leg je een voorraadje aan, met name voor dit soort droge of warme dagen. En dan heb je dus altijd regenwater tot je beschikking. Dat is prima water voor planten, binnen en buiten. En dan hoef je daar geen drinkwater voor te gebruiken. Dus ook zo kun je drinkwater besparen.
2: Ja, eigenlijk het bewust omgaan met drinkwater is sowieso natuurlijk heel fijn. Het is natuurlijk voor de warme dagen is het nog belangrijker, omdat je dan meer gaat doen. Maar eigenlijk geldt dat voor het hele jaar wel, denk ik.
3: Ja, zeker. We zeggen dit al ook een aantal jaren. Ga bewust met je drinkwater om. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, en dat is een compliment aan alle Groningers, we doen het al ontzettend goed als je het vergelijkt met het landelijk gemiddelde. Een inwoner in Groningen verbruikt ongeveer 105 liter per persoon per dag. En landelijk ligt dat op 118 tot 128 liter per persoon per dag. Dus we doen het eigenlijk al heel erg goed. Dus daar zijn wij als waterbedrijf heel blij mee. Tegelijkertijd moeten we toe naar dat we nog iets minder drinkwater gaan gebruiken per persoon per dag. En de landelijke overheid heeft als doel gesteld voor 2035... dat we dan gemiddeld per persoon per dag 100 liter gebruiken. Dus wij moeten ook in Groningen nog 5 liter terug.
2: Dat is toch te doen, zou ik zo haast zeggen.
3: Ja, zeker. Als je 1 minuut korter doucht, ben je er al. Hè? Want dat is 8 tot 10 liter, dan ben je er al. Dus ja, we zeggen vaak tegen mensen, kijk zelf welke maatregelen voor jou passend zijn. Wat past in je leven, bij je dagelijks gebruik. En als je je daar bewust van bent, dan zijn er veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld, vul zo'n zwembadje niet helemaal, maar voor de helft. Of ga korter douchen. Vang je regenwater op. Was je auto niet bij je huis, maar ga naar een wasstraat. Want daar wordt het water vaak opgevangen en opnieuw gebruikt. Dus er zijn veel mogelijkheden. En ieder kan voor zichzelf bekijken eigenlijk van waar past het voor mij om drinkwater op te besparen. En dat kan het hele jaar.
2: Nou, hartstikke mooi. Volgens mij is het duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik neem aan dat wij dat gewoon allemaal massaal gaan doen. Goed bewust omgaan met ons drinkwater.
1: Koning 1, houd je op de hoogte.

0: Paul Simon en You Can Call Me Al.
1: Ja, het is alweer bijna 10:30 en dus is het bijna tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer. Vanochtend verzorgd door Greta Donkerbroek. Maar we gaan nog even verder met een plaatje, dacht ik.
0: Dit zijn de Doobie Brothers.
2: De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 10 juli. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Bart van der Brink, minister van Asiel en Migratie, heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan Ter Apel en Nieuw-Weerdingen. Zonder camera's of pers bezocht hij onder meer de HEMA in Ter Apel, waar in juni vorig jaar een schietincident plaatsvond. De gesprekken gingen vooral over de gevolgen van de jarenlange overlast voor ondernemers en winkelmedewerkers. Ook kwam ter sprake dat overlastgevers nog altijd in het centrum van Ter Apel rondlopen. De gemeente Westerwolde maakt zich zorgen over het toenemende aantal incidenten. De afgelopen dagen waren er meerdere steekincidenten op het terrein van het aanmeldcentrum, en ook het Rode Kruis en vluchtelingenwerk uiten hun zorgen. Volgens minister Van der Brink is het noodzakelijk dat er snel meer opvanglocaties komen om de druk op Ter Apel te verlichten. Ultraloper Mark Kampinga uit Onstwedde heeft met zijn ultraloop van 100 kilometer €1800 opgehaald voor twee goede doelen. De sportieve Onstwedde liep de afstand tijdens de Westerwolde Ultra. De opbrengst is verdeeld tussen de Wensambulance Noord-Nederland en het MDL-fonds. Deze week overhandigde Mark een cheque aan Sigrid Hummelen van Wensambulance Noord-Nederland in aanwezigheid van een delegatie van Team Wens Marathon. Ook het MDL-fonds heeft de donatie inmiddels ontvangen. De gemeente Stadskanaal schiet Museum Spoorlijn Start te hulp om een faillissement te voorkomen. De gemeente koopt de hypotheekschuld van de stichting bij de Rabobank af voor 4 ton en neemt de stationsgebouwen en terreinen in Stadskanaal en Veendam over. De Star kon een openstaande schuld van 9 ton niet aflossen, waardoor een faillissement dreigde. Volgens het gemeentebestuur blijft de historische spoorlijn hiermee behouden. De aankoop kan in de toekomst ook van belang zijn voor de aanleg van de Neder-Saxe lijn. Sellingen staat zaterdag weer in het teken van de jaarlijkse Montmartre kunstmarkt. Voor de 33e keer verandert het dorp een dag lang in Franse sferen. Meer dan 100 kunstenaars tonen tussen 11 uur en 5 uur hun werk. Bezoekers kunnen genieten van schilderijen, beelden, sieraden, fotografie en live demonstraties. Ook zijn er muzikale optredens en activiteiten voor kinderen. De kunstmarkt wordt om 11 uur officieel geopend door wethouder Ginny Lut. De toegang en het parkeren zijn gratis. Groningen 1 is erbij en zendt vanaf 10 uur live uit vanaf de locatie bij de Sprankel. Eerst met Dieve Doortzie, gepresenteerd door Willy Tiekstra, gevolgd door Brunchroom. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of op de Groningen 1 app. En dan nu het weerbericht voor vandaag in Zuid- en Oost-Groningen. Vanmorgen beginnen we in het noorden en noordoosten met wat lage bewolking. Maar die lost al snel op. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt de temperatuur aan het einde van de ochtend op naar zo'n 22 graden. Vanmiddag is het volop zonnig. In Oost- en Zuid-Groningen stijgt de temperatuur naar ongeveer 25 graden. Kortom, een heerlijke zomermiddag om erop uit te gaan. Zoek verkoeling aan het water of neem een duik in een van de buitenzwembaden. Hou wel rekening met de zonkracht, want die is vanmiddag 7. En dat betekent dat een onbeschermde huid al binnen een kwartier kan verbranden.

0: Ja, plaatje 1, You Sang To Me van Mark Anthony. Plaatje 2, We're Going To Ibiza van de Benga Boys. En plaatje 3, Dancing In The Dark van Bruce Springsteen. Jij had gekozen voor de Benga Boys,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ik blijf gewoon bij de Benga Boys, ja.
0: Vind je dit ook het leukste nummer van de Benga Boys?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, nou, nee, nee, nee, dat niet. Nee, dus dat denk, nee, dat niet.
0: Wat is dan, waar gaat jouw keuze dan uit? Als je hem zou mogen kiezen van de Benga Boys?
1: Als ik het zou mogen kiezen?
0: Ja. Of stel ik nu ineens een hele rare vraag?
1: Nee, dat kan helemaal. Nee, dan doen we gewoon deze.
0: Up and Down is dat, of niet?
1: Ja, Up and Down, ja. Dus,
0: ja, snap ik.
1: Goed. Ja, nee, ja. Dus dat, ja, qua de wie van de Benga Boys, ja, nee.
0: Zo heet het cd ook, hè, van hun.
1: Dat zou zomaar kunnen. Zover ben ik dan weer niet ingevoerd.
0: Ja, die hadden wij ook thuis, dus dat weet ik nog. Met een ontzettend grappig plaatje, nou ja.
1: Een hoesje heet dat, ja.
0: Het hoesje.
1: Voor iedereen die tegenwoordig werkt met Spotify, vroeger had je dingen, daar zat muziek in en er zat een hoesje bij, ja. Goed.
0: En in het hoesje, nou ja, goed. Ja, dus dat. Ja, okay. Ik snap het. Dat is inderdaad ook een leuk nummer van de Benga Boys. En Greta, jij ging voor Bruce Springsteen, hè?
2: Ja, ik ga gewoon voor veilig.
0: Voor veilig?
2: Ja, ja. Oh. Ik moet wel zeggen van, ja, het is natuurlijk wel een beetje een gekke titel, hè. In de zomer en bij heel veel zon. Maar ja, die andere twee, daar kan ik echt helemaal niks mee.
0: Ja, maar ja, Dancing in the Dark, als het lekker warm is buiten.
2: Jawel, dat dan weer wel. Okay. Maar nee, dus, maar ik vind het nummer 3 vind ik gewoon een mooi nummer.
0: Is dat ook de leukste van Bruce Springsteen?
2: Oh, dat weet ik niet. Ik ben heel slecht in titels.
0: Okay.
2: Je moet me twee akkoorden of twee maten laten horen en dan denk ik, oh ja, die is mooi.
0: Oh ja, precies.
2: Ja. Als jij mij vraagt van de Benga Boys, dan kan ik niet eens één titel noemen.
0: Echt niet?
2: Nee, want daar luister ik niet naar.
0: Nee, dat.
2: Dus dan weet ik ook geen titels.
0: Nee, dan houdt het ook gewoon op. Dan is het ook gewoon klaar. Ja.
2: Heel saai.
0: Ja. Duidelijk is het.
1: Ondertussen hebben we contact met de sportredactie. Daar zit Michiel. Ik weet niet, Michiel, heb je meegeluisterd?
3: Ja, ik heb zeker meegeluisterd. Ik ga ook voor Bruce Springsteen. Ik heb ook nog een cd van die man.
1: Ja, een cd? Ja.
0: Met een hoesje. Wat stond er op het hoesje? Ja,
3: volgens mij de spijkerbroek van Bruce en
1: dat album.
3: Vlag.
1: Ja, dat album. Ja, ik weet welke je bedoelt.
3: Stars niet, maar de stripes wel. Ja.
1: Ja.
0: Oké, dat hoesje ken ik ook nog.
1: Ja, het is wel grappig dat Bruce Springsteen nu dat soort, als hij nu met dat soort albums geconfronteerd wordt, dan denk ik met de huidige president dat hij denkt dat had ik anders moeten doen.
3: Ja. Trump zal het wel prachtig vinden. Bruce zal misschien zeggen van, ja, nou lijkt het net alsof ik Trump.
1: Ja, alsof hij van de MAGA-beweging is. En dat is duidelijk anders, ja.
3: Ja.
0: Nou, goed.
3: Ja, vroeger, ja, toen kon dat patriotisme, zeg maar. En nu ben je van de MAGA.
1: Ja.
0: Ja. Ja, daar is wel een beweging opgestaan. Goed. Ja. Nou ja, ja, mocht jij ook een keuze hebben en denken van, nou, die wil ik toch heel graag laten weten. En misschien ook met een reden erbij, want dat vindt Jan weer heel erg leuk. Dan kun je je stem laten horen op de Facebookpagina van Groningen 1. En dat kan nog tot 11:45.
1: Zometeen, je hoort hem al, Michiel van der Spek met de laatste sportactiviteiten hier in de regio. En na Curtis Tigers. Dit is Groningen 1. Je luistert naar I Wonder Why.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, dan is het weer tijd voor een vooruitblik op de sportevenementen van aankomend weekend. Hij is er weer bij, Michiel van der Spek. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, het is vakantietijd natuurlijk. Is er wel iets?
2: Ja, er is genoeg te doen. Alleen niet zoveel op lokaal niveau. Wel is het zondag weer tijd voor de vierde serie van de Oval Races. En die worden natuurlijk weer gehouden op het circuit De Polderputten in Ter Apel. En zondag om 11:30 dan gaan ze los. En dan duurt het wel tot 1 uur of 6. Qua amateurvoetbal worden vandaag de klasseindelingen voor het komend seizoen bekendgemaakt. Dat klinkt heel technisch, maar dan wordt dus bekend wie bij wie in de klasse komt. Hè. Bijvoorbeeld of Ter Apel weer in de Drentse derde klasse komt, of dat het nu anders gaat gebeuren. En het is extra interessant, want het weekendvoetbal komt eraan met zaterdag en zondag ploegen bij elkaar in. En dus dat gaan ze nu ook doen in de tweede en de derde klasse. Dus wordt allemaal vandaag bekend. Verder is natuurlijk nationale en internationale sport. En ertussenin liggen natuurlijk FC Groningen en FC Emmen. Morgen dan voetballen ze weer op het sportpark van de VV Musselkanaal. De inmiddels traditionele oefenwedstrijd van FC Groningen tegen FC Emmen. En dat begint om 2:00. En volgende week dan voetbalt FC Groningen in Wezel, dat ligt bij Apeldoorn in de buurt, tegen AEK Athene. En de online kaartverkoop die is daarvoor zo straks van start gegaan. Om 10:00, allemaal via de site van FC Groningen, kun je ook kaarten krijgen voor het duel van morgen tegen Musselkanaal. En dan is er ook nog nationale en internationale sport. We hebben Wimbledon, het laatste weekend, met morgen de damesfinale en vandaag de heren halve finale en zondag dan de finale van de heren. En het enkelspel, maar ze hebben ook dubbelspel en van alles en nog wat. En natuurlijk de Tour de France, die gaat zijn tweede week in. Nog 3 etappes voordat de renners maandag hun eerste rustdag hebben. En natuurlijk het WK-voetbal. Ja, gisteren werd Marokko in de pan gehakt. Frankrijk was natuurlijk veel beter. Natuurlijk, ja, als je mij vraagt, is dat geen verrassing. En Frankrijk moet dan tegen de winnaar van het duel Spanje en tegen België. Dat wordt vanavond gehouden in Los Angeles. Ik denk dat ik ook wel een idee heb wie dat gaat winnen. En dan morgenavond 2 wedstrijden om 11:00 in Miami, 11:00 Nederlandse tijd, Noorwegen tegen Engeland. En in de nacht naar zondag om 3:00 s'nachts vanuit Kansas City, Argentinië tegen Zwitserland. En dan is het dinsdag en woensdag de halve finales. En de volgende weekend de finale en de troostfinale. En dan zit ook het WK voetbal er alweer op.
1: Ja, het is een bijzondere WK voetbal, moet ik zeggen. Er gebeuren echt wel dingen.
2: Met heel veel ploegen aan het begin natuurlijk. En een extra tussenronde.
1: Ja.
2: En natuurlijk de bemoeienis van meneer Trump met die rode kaart.
1: Maar ook toch wel, zeker. En toch ook de partijdige scheidsrechters. En dat vind ik ook wel bijzonder, want ze hebben allemaal een cameraatje naast hun. Ik bedoel, ze lopen inmiddels over het veld als een soort robocop, zeg maar. Maar toch kunnen ze nog heel partijdig zijn, blijkbaar.
2: Ja, een VAR die erbij is.
1: Nou, ja.
2: Het is altijd de vraag, denk ik, van is de scheids werkelijk partijdig? Of wordt het zo uitgelegd? Want ja, je kan alles natuurlijk op verschillende manieren bekijken.
1: Ja, ja, is dat zo? Sommige dingen zijn toch wel echt wel heel duidelijk, maar... Goed, doe maar. Okay. Daar gaan we het een andere keer over hebben.
2: Ik heb het gezien, ik heb er niet zoveel van meegekregen, maar goed.
1: Nee, er zijn echt wel wat dingen gezien, zeg maar. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Het is een bijzondere. Wie gaat winnen, denk je?
2: Het WK?
1: Ja?
2: Ik denk Frankrijk of Spanje.
1: Oké.
2: Okay. Volgens mij heb ik in de pool Frankrijk gezegd. Dus die zitten er nog steeds in. Dus,
1: ja, die doen het ook heel goed. Nou ja, ze hebben de penalty natuurlijk gisteren wel eventjes... dat ging niet helemaal lekker. Maar goed. Heb je die ook gezien dan?
2: Ze hadden altijd nog 2 doelpunten meer dan...
1: dat is zeker waar. Dus, het gaat om het eind natuurlijk. Hè?
2: Het is logisch. Je moet gewoon meer doelpunten maken dan je tegenstander.
1: Ja. Nou, duidelijk, Michiel. Hartstikke goed.
2: Ja, zeker.
1: Dankjewel me weer voor deze week. En ja, tot volgende week.
0: Koningin 1, houd je op de hoogte.

0: Dionne Warwick en Friends, and that's what friends are for.
1: Ja, het is alweer bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgend uur gaan. En in het volgend uur spreken wij met Henriette Davelaar. Want tijdens de speelperiode van de Graanrepubliek organiseert Summer Bühne een uitgebreid randprogramma waarmee bezoekers het Oldambt op een bijzondere manier kunnen ontdekken. En we spreken met boer Harm Tammes over de Colorado-kever.
0: Dat allemaal na het NOS-journaal van 11 uur en Brian Ferry

0: neer het geld. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
3: Is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Gwen Stefani samen met Aiken en de Sweet Escape. Het is 7 over 11.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer de derde uur van Goud. Deze zomer brengt Summerbühne, de Graanrepubliek de rijke geschiedenis van het Oldam tot leven. Naast de voorstelling kunnen bezoekers met onder meer lezingen, rondleidingen, proeverijen en de nieuwe Walk of Grain ook het landschap, het erfgoed en de verhalen van de streek zelf ontdekken. We spreken met Henriette Davelaar. En de Colorado-kever zorgt op dit moment voor flinke overlast in aardappelvelden. Samen met boer Harm Tammers praten we over de schade die deze hardnekkige plaag veroorzaakt en de uitdagingen rondom bestrijding en duurzame oplossingen. En we hebben natuurlijk de wie van de drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Dit keer is plaatje 1 You Sang To Me van Mark Anthony. Plaatje 2 is We're Going To Ibiza van de Benga Boys. En plaatje 3 Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Stemmen kan tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. Greta Donkerbroek is bij ons aanwezig in de studio voor het Groningen 1 Nieuws en Weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
0: Dit is Groningen 1.

0: Leo Sayer en The Long Tall Glasses. Nou, voor incognito met het geweldige stemgeluid van Jocelyn Brown erin. En Always There.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Tijdens de speelperiode van de Graanrepubliek nodigt Zummerbühne bezoekers uit om ook buiten de voorstelling het verhaal van het Oldambt te ontdekken. We spreken met Henriette Davelaar. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, naast de voorstelling De Graanrepubliek is er ook een randprogramma met onder andere The Walk of Grain. Wat is The Walk of Grain precies?
3: Nou, wij hebben, mijn man en ik hebben de Groningen Jeneverstokerij. Daarin zijn we ook het randprogramma van Zummerbühne. Wat we daar doen is dat we mensen laten kennismaken met producten die gemaakt zijn van granen uit de Graanrepubliek. Dus wij maken jenever en wij maken ook onder andere fladderak, wat misschien veel luisteraars ook wel kennen.
2: Ja.
3: Dus wij hebben op de zaterdag zijn wij onderdeel van het randprogramma met de Groningen Jeneverstokerij, waarbij mensen dus nou, en de voorstelling kunnen luisteren van Zummerbühne, maar daar voorafgaand ook kennis kunnen maken van nou, wat voor lekkers kun je maken van graan.
2: Juist. Dus en, pas, ja. Ja, zeg maar hoor, sorry.
3: En daarnaast zijn mijn man en ik bezig, naast de Groningen Jeneverstokerij, ook bezig met het opzetten van een inspiratie- en erfgoedcentrum over dit gebied, de Graanrepubliek. En daar willen we ook die Walk of Grain bij gaan maken.
2: Ah, juist. Dus is die Walk of Grain er dan al nu? Of komt dat nog?
3: Nee, daar zijn we mee bezig. We hebben een prijs gewonnen vanuit Mensus, het Mensusfonds. En daar hebben we een bijdrage gekregen om die Walk of Grain te gaan realiseren. En kijk, wij wonen op een Oldambtse boerderij. Wij wonen met onze vier kinderen in het voorhuis. Maar achterop de deel hebben wij dus onder andere de stokerij. En we hebben ook twee hectare land. En daarin maken wij een Walk of Grain. En dat is eigenlijk een knipoog naar natuurlijk de Walk of Shame of de Walk of Fame. En je moet je voorstellen, dat is een hele grote spiraalvorm waar mensen doorheen kunnen lopen en steeds verder naar binnen spiralen.
2: Ja.
3: En zij gaan dan naar binnen eigenlijk met de vraag van wanneer ben jij voor het laatst machteloos geweest?
2: Oké.
3: En ik denk dat heel veel Groningers dat gevoel van machteloosheid kennen. Of van oudsher, omdat zij landarbeider waren en ten opzichte van de herenboer zijn zij machteloos gemaakt. Maar ook vanuit de gaswinning, de zoutwinning, zit er veel machteloosheid hier. Dus wij willen eigenlijk mensen uitnodigen om met die vraag naar binnen te gaan. En niet alleen in de cirkel naar binnen, maar ook bij zichzelf naar binnen. Van jeetje, hey, hoe voelt dit? En er is dan helemaal in het midden is een pilaar waarbij ze dat nadergevoel eigenlijk achter kunnen laten.
2: Oké, wat mooi.
3: Ja.
2: Ja, en vanaf wanneer zou dit kunnen?
3: Nou, we hebben daarin geld ontvangen en we gaan daarmee, want dit is niet het juiste moment om planten aan te gaan leggen. Dus dat zal in het voorjaar gebeuren.
2: Okay.
3: Dus dan kunnen mensen echt ook die Walk of Grain bij ons op het erf gaan doen.
2: Helemaal duidelijk. Waar kunnen
3: dus
2: mensen
3: dat is helaas nog niet klaar met Zummerbühne.
2: Nee, precies. Nee, ik begrijp het inderdaad. Waar kunnen mensen meer informatie hierover vinden?
3: We hebben op Centrum de Graanrepubliek. Daarin kunnen ze alle ontwikkelingen vinden met betrekking tot het erfgoedcentrum wat we aan het opzetten zijn. Op het moment dat ze willen ontdekken wat voor lekkers kun je maken van graan. En ze willen in dat randprogramma van Zummerbühne zeg maar meedoen.
2: Ja.
3: Dan kunnen ze via de site van Zummerbühne kunnen ze een kaartje kopen. En tegelijkertijd ook een kaartje voor ons voor de proeverij. Waarbij ze ook echt producten gaan proeven die uit de Graanrepubliek komen.
2: Kijk, dat is toch wel heel erg leuk.
3: Ja.
2: Nou, ontzettend bedankt voor de informatie.
3: Ja, graag gedaan.
2: En nog een fijne dag.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Anastasia en I'm Out of Love. En daarvoor Long Tall Ernie and the Shakers. En Do You Remember?
1: Ja, bijna 11:30 en dus bijna Groningen 1 nieuws en weertijd. Maar we gaan nog even luisteren naar Ace of Base. Het zijn wel mooie nummers allemaal, hè?
0: Ja, het is een mooie muzikale reis door de jaren 70, 80 en 90 hier op Groningen 1.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 10 juli. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De gemeente Stadskanaal schiet Museum Spoorlijn Start te hulp om een faillissement te voorkomen. De gemeente koopt de hypotheekschuld van de stichting bij de Rabobank af voor 4 ton en neemt de stationsgebouwen en terreinen in Stadskanaal en Veendam over. De STAR kon een openstaande schuld van 9 ton niet aflossen, waardoor een faillissement dreigde. Volgens het gemeentebestuur blijft de historische spoorlijn hiermee behouden. De aankoop kan in de toekomst ook van belang zijn voor de aanleg van de Neder-Saxenlijn. Wolven hebben vorig jaar in Nederland ruim 3300 landbouwhuisdieren gedood. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Omgerekend gaat het om gemiddeld iets meer dan 25 dieren per wolf. Daarmee ligt het aantal hoger dan in andere Europese landen. Staatssecretaris Erkens wil daarom met Duitsland kijken naar een gezamenlijke aanpak van het wolvenbeheer. In Duitsland worden probleemroedels al beheerd om aanvallen op vee te beperken. In de provincie Groningen zijn de eerste Colorado-kevers van dit seizoen weer gesignaleerd. Vooral op percelen waar vorig jaar aardappelen stonden. Daar zijn de zogenaamde winterkevers uit de grond gekomen. Ze voeden zich met aardappelloof en leggen daar hun eerste eieren. De eerste larven zijn inmiddels al uitgekomen. Op dit moment zijn er nog relatief weinig kevers, omdat de overwinterde dieren na de eileg sterven. Maar veel eerder dan andere jaren zijn er toch al meer Colorado-kevers te zien in de aardappelvelden in Zuid- en Oost-Groningen. Sellingen staat zaterdag weer in het teken van de jaarlijkse Montmartre kunstmarkt. Voor de 33ste keer verandert het dorp een dag lang in Franse sferen. Meer dan 100 kunstenaars tonen tussen 11 en 5 hun werk. Bezoekers kunnen genieten van schilderijen, beelden, sieraden, fotografie en live demonstraties. Ook zijn er muzikale optredens en activiteiten voor kinderen. De kunstmarkt wordt om 11 uur officieel geopend door wethouder Ginnie Lut. De toegang en het parkeren zijn gratis. Groningen 1 is erbij en zendt vanaf 10 uur live uit vanuit de locatie bij de Sprankel. Eerst met Divedotie, gepresenteerd door Willy Tichtra, gevolgd door Brunchroom. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of op de Groningen 1 app. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag is het volop zonnig. In Oost- en Zuid-Groningen loopt de temperatuur op naar ongeveer 25 graden. Kortom, een heerlijke middag om erop uit te gaan. Vanavond blijft het nog lange tijd zonnig en aangenaam warm. Rond 9 uur zakt de temperatuur onder de 20 graden en neemt de noordoostenwind geleidelijk af. De komende nacht kan vanuit het noorden wat lage bewolking of plaatselijk mist binnendrijven. Vooral in het noorden van de provincie kan het daardoor tijdelijk bewolkt of mistig worden. In het zuiden blijft het overwegend helder. De minimumtemperaturen liggen tussen de 15 en 19 graden.

0: Pink op Groningen 1 en All Out of Fight.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: De Colorado-kever zorgt op dit moment voor flinke overlast in aardappelvelden. En daarover spreken wij met boer Harm Tammers. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe groot is het probleem dit jaar van de Colorado-kever?
3: Nou, het is niet alleen dit jaar. Het is eigenlijk elk jaar wel een probleem.
2: Ja.
3: Dus ze zijn er genoeg, dat klopt.
2: Is het dit jaar extra of valt dat mee?
3: Nou, ik heb niet het idee dat het veel erger is dan andere jaren, hoor. Dus elk jaar, de laatste jaren, zijn ze heel veel aanwezig, ja. Klopt.
2: En wat doet de kever precies?
3: Nou, de kever, komt uit Noord-Amerika. En eigenlijk vanaf 1937 is hij eigenlijk in Nederland aangetroffen. En op een zeker moment was er ook echt een plaag in Nederland. Vooral in 1948 zijn zelfs de militairen en schoolkinderen ingezet om de Colorado-kever op te zoeken.
2: Okay.
3: En om die ook te vernietigen en te verbranden.
2: Ja.
3: Ja, en toen kwamen er ook de chemische middelen, vooral DDT werd er toen ook nog gestrooid tegen die kever. Maar in de loop der jaren is die kever hier gewoon gebleven in Nederland. En ook wel overleefd, hij kruipt in de grond. Hij kan wel een half meter in de grond kruipen en zo overleeft hij de winter.
2: Okay.
3: En als je dan maar een strenge winters hebt, dan vriezen ze dood.
2: Ja.
3: Maar dat hebben we de laatste jaren, we hebben geen strenge winters meer. Dus ze gaan overleven in de grond en dan komen ze in het voorjaar naar boven en dan kruipen ze op de aardappelplant.
2: Ja, want ze zitten echt aan de plant zelf, geloof ik, hè?
3: Ja hoor, de kever die legt eitjes onder het blad. En één kever kan wel duizenden eitjes leggen. En die eitjes die komen uit en dat worden larven. Die zien een beetje oranje zijn ze. Ja. En dat zijn eigenlijk de grootste boosdoeners voor de aardappels. Die vreten de aardappelbladen helemaal op.
2: Dus dat is eigenlijk nog vooraf aan de kever zelf, zeg maar?
3: Vooraan aan de kever zelf. De kever die eet ook wel aan de plant. Maar de larven die is eigenlijk veel schadiger dan de kever.
2: Ja.
3: En ze kunnen met duizenden zitten ze erop. En dan kunnen ze in een week tijd een hele veld wel kaal vreten. Als je er niets aan doet.
2: Juist.
3: Dus... Ja, dat is gelukkig zijn er chemische middelen voor.
2: Ja.
3: Om het te bestrijden. Want anders was dat wel een heel groot probleem, ja.
2: Ja, maar het lukt dus niet om hem helemaal te verdrijven, zeg maar.
3: Nee, dat lukt je niet. Maar ze komen ook voor in andere gewassen. En bijvoorbeeld, je verbouwt dit jaar aardappelen. En omdat we geen strenge winters hebben, dan krijgen we bijvoorbeeld opslag in de volgende gewassen, in het graan of in de bieten of in de uien. En daar gaan die kevers ook weer op zitten. En daar worden ze niet in bestreden. Dus, en dan, daarop krijg je weer aardappels. En dan komen die kevers komen weer uit de grond en die leggen weer de eitjes. En dan, dan is de cirkel weer rond.
2: Waarom worden ze daar niet in bestreden dan? Want...
3: Nou, alle middelen die mogen ook niet gebruikt worden naar mijn gewassen.
2: Ah. Okay.
3: Dat zijn allemaal veiligheidsmaatregelen, maar er zijn bepaalde middelen. En is een middel, Corogan, eet dat middel. En dat is wel een heel goed middel, die spuit je in de aardappelen. En die doodt alleen de kever en de larven. Die laat alle andere insecten ongemoeid.
2: Oké.
3: Okay. Dus dat is wel heel positief.
2: Gebruikt u dat zelf ook?
3: Ja, dat gebruik ik zelf ook. Ik ben vanmorgen nog bezig geweest. Heb ik dat middel nog gespoten? Ik heb nu al voor de tweede keer gespoten tegen de kever.
2: Ja.
3: En ik heb het idee dat ze nou wel ongeveer de baas ben. Maar het kan maar zo wezen in augustus dat je nog een tweede generatie krijgt, dat je weer kevers krijgt.
2: Dat
3: dus
2: kan
3: je
2: ook
3: moet,
2: nog.
3: Je moet ze goed bestrijden. Ja, dat kan ook nog.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeetje.
3: Ja. Ja.
2: Dat is niet fijn.
3: Dat is niet fijn, maar dat is niet het probleem van dit jaar, maar dat speelt al jaren.
2: Ja,
3: en omdat we van die zachte winters hebben, dan gaan ze ook niet meer kapot.
2: Ja, en dan denk ik zachte winters.
3: We hebben ook al jaren toen Elfsteden tot was.
2: Ja.
3: In 1996, toen hebben we de winters. Daarna ging het even door.
2: Wij kunnen nu heel lastig verstaan op dit moment.
3: De winters zijn weer zachter en dan komen ze weer.
2: Ah, kijk. dat is beter. Ja, oké. Okay. Ja, ja, want ik heb het idee dat wij afgelopen winter hebben wij een best wel koude winter gehad met ijs en sneeuw. Maar dat is dus nog niet voldoende om hem echt uit te doen.
3: Nee, dan moet de vorst echt een hele eind de grond in gaan.
2: Juist.
3: En dat, de vorst heeft er misschien wel 5 of 10 centimeter in de grond gezeten, maar niet verder.
2: Nee.
3: En die kever die kruipt veel dieper de grond in. Dus je moet echt van echt een strenge winter hebben, dat die vorst ook 30, 40, 50 centimeter de grond in gaat. Ja. En dat die kever kapot gaat. Maar dat kunnen ze niet tegen.
2: Nee. Ja, en dat hebben we niet zoveel meer inderdaad.
3: Dat hebben we niet zoveel meer.
2: Nee.
3: En
2: nee.
3: Als je nou gewoon een volkstuintje hebt, dan kun je ze eraf zoeken of eraf schudden. Dat kun je dan met de hand doen. Maar als je grote vel naardappels hebt, ja, dat is niet te doen. Dan moet je wel chemisch bestrijden, anders lukt dat niet.
2: Nee, dat is ook zo. Anders moet je keverplukkers hebben of iets. Precies.
3: Ja, maar dat is niet te doen.
2: Nee, dat begrijp ik.
3: Als je een week kunt wel een hele veld kaal vreten, hoor, dat er geen blad meer aan zit.
2: Jeetje. Dat is gewoon heel vervelend. Heeft u een idee dat er een bepaalde oplossing zou kunnen zijn voor de toekomst? Of is wat er nu gebeurt, dit is het wel zo ongeveer?
3: Nou, ik denk het wel dat dit het is. Ik hoop, er worden steeds meer bestrijdingsmiddelen die worden geschrapt. Wij krijgen steeds minder middelen tot onze beschikbaar. Ik hoop dat zo'n middel als Corogan en zo, dat ze die niet ineens zeggen van die schrappen van de lijst, mag je niet meer gebruiken. Okay, maar dan heb je natuurlijk wel echt een groot probleem.
2: Ja, zo is het ook. Ja. En als zo'n plant nou opgevreten is, hè, wat doet dat met de aardappel zelf?
3: Nou, met de aardappel op zich niks, maar dat groeide niet meer.
2: Nee.
3: Als er geen blad meer alleen aan stengel staan, dan groeit de aardappel niet meer.
2: Nee, precies.
3: Dan is het einde verhaal. En hij zet wel weer een nieuw blad. Maar dat duurt heel lang. Heb je echt heel grote opbrengstverlies.
2: Ja, duidelijk.
3: Ja.
2: Nou, dat is...
3: Dus.
2: Dat is een dingetje dus, die kevers.
3: Ja. Ze zijn wat gele kevers.
2: Ja.
3: En ze hebben 10 strepen op de rug, zwarte strepen.
2: Ja, want het zijn best mooie kevers. Ja, ik durf het hier haast niet te zeggen, maar zijn ze wel mooi, hè?
3: Ja. Om te zien zijn ze wel mooi, ja.
2: Ja.
3: En één kever is ook geen probleem, maar als je de duizenden op een klein gedeelte van het perceel hebt, ja, dan wordt het wel een probleem.
2: Ja.
3: En elke kever die legt wel duizenden eiertjes. Dus er komen weer, miljoenen, miljarden... Larven komen er weer uit op het perceel.
2: Ja, en als dat allemaal kan overleven, dan kom je er niet vanaf.
3: Ja, dan kom je er niet vanaf. Dan kom je er niet vanaf.
2: Nee.
3: Nee. Dus ze komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika.
2: Ja.
3: Maar ze zitten nu al in Noord-Amerika en heel Europa. En zelfs ik las in Iran en in Korea. En overal komt de Colorado-kever, die heeft zich deel verspreid over de hele wereld.
2: Dus die heeft goed zijn best gedaan, zeg maar.
3: Die heeft heel goed zijn best gedaan, ja. Ja, al in de 1850 ongeveer is ze naar Europa gekomen.
2: Oké. Okay. Dus hij is er ook al een tijdje. Een
3: plan of zo is er meegenomen.
2: Ja.
3: Hij is er al een tijdje. Maar in Nederland is er vanaf 1937 voor het eerst ontdekt.
2: Ja, dat het ook echt een plaag werd.
3: Ja.
2: Ja. Nou, helemaal duidelijk.
3: Dat is echt een plaag werd. Ja.
2: Ja. Ontzettend bedankt voor de informatie. Dus. En ik hoop voor u dat het inderdaad...
3: Ik kan het er ook niet over vertellen.
2: Nee.
3: Dit was ook prima zo. Het is niet het probleem van dit jaar, het is een probleem van jaren.
2: Juist. Helemaal duidelijk. Nou, ik hoop dat die een beetje ingedampt wordt... en dat we toch in de toekomst er wel een goede oplossing voor kunnen vinden.
1: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: De Fine Young Cannibals en Johnny Come Home. Nou, dat ga ik ook zo meteen doen, want het is bijna 12 uur. Dus ik mag naar huis zo meteen.
1: Ja, ho, nog niet helemaal. Want de winnaar van de Wie van de Drie keuzeplaat, die moeten we natuurlijk ook nog even bekendmaken. En dat is toch echt wel Bruce Springsteen geworden met Dancing in the Dark. En die gaan we dus zo instarten. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Maandag gaat de zomereditie van Goud van start. We hebben een goudgesprek met Marita Omen over haar verhaal als Imke. En op woensdag spreken we met Jules Genaar, dat is onze weerman natuurlijk. Ja, en een goudgesprek is te horen van 10 tot 11. En dat is dus maandag en woensdag. Vrijdag is er wel een reguliere goud. En die week erop doen we hetzelfde. Weer op maandag hebben we een gesprek. En op woensdag hebben we een gesprek van 10 tot 11. En dan op vrijdag weer een reguliere uitzending van goud. Ja, een beetje in de vakantieperiode natuurlijk. Jan, bedankt voor de techniek van vanochtend.
0: Graag gedaan.
1: En Greta, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En iedereen thuis een heel fijn weekend. Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs

0: Het is nu 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lunchtijd.

0: is draaien volop en de kraan wordt vaker gebruikt. Tegelijk klinkt de waarschuwing dat drinkwater steeds schaarser wordt. We spreken hierover met Leonie Spronk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe groot is dat probleem eigenlijk?
1: Nou, op dit moment is dat probleem er niet. We hebben voldoende drinkwater. We kunnen de pieken tijdens warme dagen nog steeds goed aan. Maar de grootste uitdaging is wel het piekgebruik. Dus het gebruik van drinkwater tijdens de ochtenden en de avonden, als mensen weer thuiskomen van hun werk bijvoorbeeld.
0: Juist, dus daar moet beter op gelet worden.
1: Om het systeem zoveel mogelijk te ontlasten. Hè, want we zien toch dat op het moment dat het warmer wordt, richting de 27, 28 graden en hoger, dat mensen meer drinkwater gaan gebruiken. Dus wij vragen dan voor mensen voor wie dat mogelijk is, die bijvoorbeeld overdag thuis zijn, om hun gebruik te spreiden. Dus ben je overdag thuis en wil je toch een zwembadje vullen, doe dat dan niet tijdens de ochtendpiek of de avondpiek. Dus niet tussen 6 uur 's ochtends en 9 uur 's ochtends, of 6 uur 's avonds en 9 uur 's avonds, maar doe dat dan overdag.
0: Juist, want het gaat dus niet zozeer om het drinken van water, want dat wordt natuurlijk aangegeven, hè, op warme dagen. Het gaat puur om echt de grote hoeveelheden water, zoals het vullen van een zwembad.
1: Ja, precies. Kijk, we drinken allemaal meer water en dat is ook goed. Hè. Wij zeggen ook altijd, zorg eerst goed voor jezelf. Drink voldoende water, zorg voor je gezondheid, zoek verkoeling. Maar we zien inderdaad, met dit weer, hè, dat is ook logisch, worden zwembadjes gevuld, tuinen gaan gesproeid worden. Maar we vragen daarbij wel, en dat zeggen we eigenlijk altijd, ga daar wel bewust mee om. Hè, want er is wel voldoende water, maar als we allemaal massaal de kraan openzetten en allemaal massaal een zwembadje gaan vullen, ja, dan wordt het wel spannend. Hè, dus er is voldoende water, maar gebruik het wel bewust.
0: En naast dat wij op bepaalde tijden er even om moeten denken natuurlijk, zijn er nog meer maatregelen die we kunnen nemen om, om water te besparen?
1: Ja, zeker. Bijvoorbeeld het douchen, daar gaat toch best wel veel water mee weg. Hè? Drinkwater, je verbruikt ongeveer 7 tot 10 liter per minuut. Maar juist bij het warme weer ga je vaker douchen. Dus soms wel 2 keer op een dag. Dus daarom zeggen wij, douche wat korter. Hè? Dus dat helpt al ontzettend. Elke minuut helpt 8 tot 10 liter water die je niet verbruikt als je de kraan eerder uitzet. Maar bijvoorbeeld ook als je een zwembadje wil vullen, moet dat dan tot de rand, of zou je het ook voor de helft of 3/4 kunnen vullen? En als je dat zwembadje hebt gevuld en het is een dag gebruikt, kan het dan nog de volgende dag gebruikt worden? Doe dat dan, hè, want dat spaart ook water. En als dat niet kan, geef dan in elk geval je planten in de tuin daarmee water, zodat je daar geen ander drinkwater voor hoeft te gebruiken. Nou, en verder zien we natuurlijk ook het liefst dat regenwater opgevangen wordt. Heel veel mensen doen dat al, maar nog niet allemaal. Maar het is echt best wel slim om te doen, want dan leg je een voorraadje aan, met name voor dit soort droge of warme dagen. En dan heb je dus altijd regenwater tot je beschikking. Dat is prima water voor planten binnen en buiten. En dan hoef je daar geen drinkwater voor te gebruiken. Dus ook zo kun je drinkwater besparen.
0: Ja, eigenlijk het bewust omgaan met drinkwater is sowieso natuurlijk heel fijn. Het is natuurlijk voor de warme dagen is het nog belangrijker, omdat je dan meer gaat doen. Maar eigenlijk geldt dat voor het hele jaar wel, denk ik.
1: Ja, zeker. We roepen dit, of we zeggen dit al ook een aantal jaren. Ga bewust met je drinkwater om. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, en dat is een compliment aan alle Groningers, we doen het al ontzettend goed als je het vergelijkt met het landelijk gemiddelde. Een inwoner in Groningen verbruikt ongeveer 105 liter per persoon per dag. En landelijk ligt dat op 118 tot 128 liter per persoon per dag. Dus we doen het eigenlijk al heel erg goed. Dus daar zijn wij als waterbedrijf heel blij mee. Tegelijkertijd moeten we toe naar dat we nog iets minder drinkwater gaan gebruiken per persoon per dag. En de landelijke overheid heeft als doel gesteld voor 2035 dat we dan gemiddeld per persoon per dag 100 liter gebruiken. Dus wij moeten ook in Groningen nog 5 liter terug.
0: Dat is toch te doen, zou ik zo haast zeggen.
1: Ja, zeker. Als je 1 minuut korter doucht, ben je er al. Hè? Want dat is 8 tot 10 liter, dan ben je er al. Dus ja, we zeggen vaak tegen mensen, kijk zelf welke maatregelen voor jou passend zijn. Wat past in je leven, bij je dagelijks gebruik. En als je je daar bewust van bent, dan zijn er veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld, veel zo'n zwembadje niet helemaal, maar voor de helft. Of ga korter douchen. Vang je regenwater op. Was je auto niet bij je huis, maar ga naar een wasstraat. Want daar wordt het water vaak opgevangen en opnieuw gebruikt. Dus er zijn veel mogelijkheden. En ieder kan voor zichzelf bekijken eigenlijk van waar past het voor mij om drinkwater op te besparen. En dat kan het hele jaar.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 10 juli. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De gemeente Stadskanaal schiet Museum Spoorlijn Star te hulp om een faillissement te voorkomen. De gemeente koopt de hypotheekschuld van de stichting bij de Rabobank af voor 4 ton en neemt de stationsgebouwen en terreinen in Stadskanaal en Veendam over. De Star kon een openstaande schuld van 9 ton niet aflossen, waardoor een faillissement dreigde. Volgens het gemeentebestuur blijft de historische spoorlijn hiermee behouden. De aankoop kan in de toekomst ook van belang zijn voor de aanleg van de Neder-Saxenlijn. Wolven hebben vorig jaar in Nederland ruim 3300 landbouwhuisdieren gedood. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Omgerekend gaat het om gemiddeld iets meer dan 25 dieren per wolf. Daarmee ligt het aantal hoger dan in andere Europese landen. Staatssecretaris Erkens wil daarom met Duitsland kijken naar een gezamenlijke aanpak van het wolvenbeheer. In Duitsland worden probleemroedels al beheerd om aanvallen op vee te beperken. In de provincie Groningen zijn de eerste Colorado-kevers van dit seizoen weer gesignaleerd. Vooral op percelen waar vorig jaar aardappelen stonden. Daar zijn de zogenaamde winterkevers uit de grond gekomen. Ze voeden zich met aardappelloof en leggen daar hun eerste eieren. De eerste larven zijn inmiddels al uitgekomen. Veel eerder dan andere jaren zijn er toch al meer Colorado-kevers te zien in de aardappelvelden in Zuid- en Oost-Groningen. Sellingen staat zaterdag weer in het teken van de jaarlijkse Montmartre kunstmarkt. Voor de 33ste keer verandert het dorp een dag lang in Franse sferen. Meer dan 100 kunstenaars tonen tussen 11 en 5 hun werk. Bezoekers kunnen genieten van schilderijen, beelden, sieraden, fotografie en live demonstraties. Ook zijn er muzikale optredens en activiteiten voor kinderen. De kunstmarkt wordt om 11 uur officieel geopend door wethouder Ginny Lut. De toegang en het parkeren zijn gratis. Groningen 1 is erbij en zendt vanaf 10 uur live uit vanuit de locatie bij de Sprankel. Eerst met Divedortie, gepresenteerd door Willy Tiekstra, gevolgd door Brunchroom. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of op de Groningen 1 app. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag is het volop zonnig. In Oost- en Zuid-Groningen loopt de temperatuur op naar ongeveer 25 graden. Kortom, een heerlijke middag om erop uit te gaan. Vanavond blijft het nog lange tijd zonnig en aangenaam warm. Rond 9 uur zakt de temperatuur onder de 20 graden en neemt de noordoostenwind geleidelijk af. De komende nacht kan vanuit het noorden wat lage bewolking of plaatselijk mist binnendrijven. Vooral in het noorden van de provincie kan het daardoor tijdelijk bewolkt of mistig worden. In het zuiden blijft het overwegend helder. De minimumtemperaturen liggen tussen de 15 en 19 graden.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De Colorado-kever zorgt op dit moment voor flinke overlast in aardappelvelden. En daarover spreken wij met boer Harm Tammers. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe groot is het probleem dit jaar van de Colorado-kever?
2: Nou, het is niet alleen dit jaar. Het is eigenlijk elk jaar wel een probleem.
1: Ja.
2: Dus ze zijn er genoeg, dat klopt.
1: Is het dit jaar extra of valt dat mee?
2: Nou, ik heb niet het idee dat het veel erger is dan andere jaren, hoor. Dus elk jaar, de laatste jaren, zijn ze heel veel aanwezig, ja. Klopt.
1: En wat doet de kever precies?
2: Nou, de kever, komt uit Noord-Amerika. En eigenlijk vanaf 1937 is hij eigenlijk in Nederland aangetroffen. En op een zeker moment was er echt een plaag in Nederland. Vooral in 1948 zijn zelfs de militairen en schoolkinderen ingezet om de Colorado-kever op te zoeken.
1: Okay.
2: En om die ook te vernietigen en te verbranden.
1: Ja.
2: Ja, en toen kwamen er ook de chemische middelen, vooral DDT werd er toen ook nog gestrooid tegen die kever. Maar in de loop der jaren is die kever hier gewoon gebleven in Nederland. En ook wel overleeft, hij kruipt in de grond. Hij kan wel een half meter in de grond kruipen en zo overleeft hij de winter.
1: Okay.
2: En als je dan maar een strenge winter hebt, dan vriezen ze dood.
1: Ja.
2: Maar dat hebben we de laatste jaren, we hebben geen strenge winters meer. Dus ze gaan overleven in de grond en dan komen ze in het voorjaar komen ze naar boven en dan kruipen ze op de aardappelplant.
1: Ja, want ze zitten echt aan de plant zelf, geloof ik, hè?
2: Ja hoor, ze leggen de kever die legt eitjes onder het blad. En één kever kan wel duizenden eitjes leggen. En die eitjes die komen uit en dan worden larven. Die zien een beetje oranje zijn ze. Ja. En dat zijn eigenlijk de grootste boosdoeners voor de aardappels. Die vreten de aardappelbladen helemaal op.
1: Dus dat is eigenlijk nog vooraf aan de kever zelf, zeg maar?
2: Ja, vooraan aan de kever zelf. De kever die eet ook wel aan de plant. Maar de larven die is eigenlijk veel schadiger dan de kever.
1: Ja.
2: En ze kunnen met duizenden zitten ze erop. En dan kunnen ze in een week tijd een hele veld wel kaal vreten. Als je er niks aan doet.
1: Juist.
2: Dus ja, dat is. Gelukkig zijn er chemische middelen voor.
1: Ja.
2: Om dat te bestrijden. Want anders was dat wel een heel groot probleem, ja.
1: Ja, maar het lukt dus niet om hem helemaal te verdrijven, zeg maar.
2: Nee, dat lukt je niet. Maar ze komen ook voor in andere gewassen. En bijvoorbeeld, je verbouwt dit jaar aardappelen. En omdat we geen strenge winters hebben, dan krijgen we bijvoorbeeld opslag in de volgende gewassen. In graan of in de bieten of in de uien. En daar gaan die kevers ook weer op zitten. En daar worden ze niet in bestreden. Dus, en dan een jaar daarop krijg je weer aardappels. En dan komen die kevers komen weer uit de grond. En die leggen weer de eitjes. En dan, dan is de cirkel weer rond.
1: Waarom worden ze daar niet in bestreden dan? Want
2: nou, alle middelen die mogen ook niet gebruikt worden aan mijn gewassen.
1: Ah. Okay.
2: Dat zijn allemaal veiligheidsmaatregelen. Maar er zijn bepaalde middelen. En er is een middel, Corogan, heet dat middel. En dat is wel een heel goed middel. Die spuit je in de aardappelen. En die doodt alleen de kever en de larven. Die laat alle andere insecten ongemoeid.
1: Okay.
2: Dus dat is wel, dat is wel heel positief.
1: Gebruikt u dat zelf ook?
2: Ja, dat gebruik ik zelf ook. Ik ben vanmorgen nog bezig geweest. Heb ik dat middel nog gespoten? Ik heb nu al voor de tweede keer gespoten tegen de kever.
1: Ja.
2: En ik heb het idee dat ze nou wel ongeveer de baas ben. Maar kan me zo wezen in augustus dat je nog een tweede generatie krijgt, dat je weer kevers krijgt.
1: Dat dus kan
2: je
1: ook
2: moet,
1: nog.
2: Je moet ze goed bestrijden. Ja, dat kan ook nog.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeetje.
2: Ja. Ja.
1: Dat is niet fijn.
2: dat is niet fijn. Maar dat is niet het probleem van dit jaar, maar dat speelt al jaren.
1: Ja,
2: en omdat we van die zachte winters hebben, dan gaan ze ook niet meer kapot.
1: Ja, en dan denk ik zachte winters.
2: We hebben ook al jaren toen de Elfsteden tot was.
1: Ja.
2: In 1996, toen hebben we de winters. Daarna ging het even voor.
1: Wij kunnen nu heel lastig verstaan op dit moment.
2: Die winters zijn weer zachter en dan komen ze weer.
1: Ah. Dat is beter. Ja. Oké. Ja, want ik heb het idee dat wij afgelopen winter hebben wij een best wel koude winter gehad met ijs en sneeuw. Maar dat is dus nog niet voldoende om hem echt uit te roeien.
2: Nee. Dan moet de vorst echt een hele eind de grond in gaan.
1: Juist.
2: En dat, de vorst heeft er misschien wel 5 of 10 centimeter in de grond gezeten, maar niet verder.
1: Nee.
2: En die kever die kruipt veel dieper de grond in. Dus je moet echt van echt een strenge winter hebben, dat die vorst ook 30, 40, 50 centimeter de grond in gaat. Ja. En dat die kever kapot gaat. Maar dat kunnen ze niet tegen.
1: Nee. Ja, en dat hebben we niet zoveel meer inderdaad.
2: Dat hebben we niet zoveel meer.
1: Nee.
2: Als je nou gewoon een volkstuintje hebt, dan kun je ze eraf zoeken of eraf schudden. Dat kun je dan met de hand doen. Maar als je grote vel maardappels hebt, ja, dat is niet te doen. Dan moet je wel chemisch bestrijden, anders lukt dat niet.
1: Nee, dat is ook zo. Anders moet je keverplukkers hebben of iets. Ja, precies.
2: Ja, maar dat is niet te doen.
1: Nee, dat begrijp ik.
2: Als je een week kunt wel een hele veld kaal vreten, hoor, dat er geen blad meer aan zit.
1: Jeetje. Dat is gewoon heel vervelend. Heeft u een idee dat er een bepaalde oplossing zou kunnen zijn voor de toekomst? Of is wat er nu gebeurt, dit is het wel zo ongeveer?
2: Nou, ik denk het wel dat dit het is. Ik hoop, er worden steeds meer bestrijdingsmiddelen die worden geschrapt. Wij krijgen steeds minder middelen tot onze beschikbaar. Ik hoop dat zo'n middel als Corogan en zo, dat ze die niet ineens zeggen van die schrappen van de lijst, die mag je niet meer gebruiken. Okay, maar dan heb je natuurlijk wel echt een groot probleem.
1: Ja, zo is het ook. Ja. En als zo'n plant nou opgevreten is, hè, wat doet dat met de aardappel zelf?
2: Nou, met de aardappel op zich niks, maar dat groeide niet meer.
1: Nee.
2: Als er geen blad meer alleen aan stengel staan, dan groeit de aardappel niet meer.
1: Nee, precies.
2: Dan is het einde verhaal. En hij zet wel weer een nieuw blad. Maar dat duurt heel lang en heb je echt heel groot opbrengstverlies.
1: Ja, duidelijk.
2: Ja.
1: Nou, dat is...
2: Dus?
1: Dat is een dingetje dus, die kevers.
2: Ja. Ze zijn wat gele kevers.
1: Ja.
2: En ze hebben 10 strepen op de rug, zwarte strepen.
1: Ja, want het zijn best mooie kevers. Ja, ik durf het hier haast niet te zeggen, maar zijn ze wel mooi, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Om te zien zijn ze wel mooi, ja.
1: Ja.
2: En een kever is ook geen probleem, maar als je de duizenden op een klein gedeelte van het perceel hebt, ja, dan wordt het wel een probleem.
1: Ja.
2: En elke kever die legt wel duizenden eiertjes. Dus er komt weer, miljoenen, miljarden...
1: Ja.
2: Larven komen er weer uit op het zeel.
1: Ja, en als dat allemaal kan overleven, dan kom je er niet vanaf.
2: Ja, dan kom je er niet vanaf.
1: Nee.
2: Nee. Dus ze komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika.
1: Ja.
2: Maar ze zitten nu al in Noord-Amerika en heel Europa. En zelfs, ik las in Iran en in Korea. En overal komt de Colorado-kever, die heeft zich deel verspreid over de hele wereld.
1: Dus die heeft goed zijn best gedaan, zeg maar.
2: Die heeft heel goed zijn best gedaan, ja. Ja, al in de 1850 ongeveer is ze naar Europa gekomen.
1: Oké. Okay. Dus hij is er ook al een tijdje. Een
2: plan of zo is ze meegenomen.
1: Ja.
2: Hij is er al een tijdje. Maar in Nederland is er vanaf 1937 voor het eerst ontdekt.
1: Ja, dat het ook echt een plaag werd.
2: Ja.
1: Nou, helemaal duidelijk.
2: Dat is een plaag werd. Ja.
1: Ja. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop voor u dat het inderdaad...
2: Ik kan het er ook niet over vertellen.
1: Dit was ook prima zo.
2: Het is niet een probleem van dit jaar, het is een probleem van jaren.
0: Koningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

0: de stem die je hoort is afkomstig van een dame die is geboren op Cuba. En toen ze 16 maanden oud was, verhuisde ze met haar ouders naar Miami in de Verenigde Staten. En ja, in 1977 trad ze op tijdens een Cubaanse bruiloft. En toen werd ze gevraagd om zangeres te worden van de Miami Sound Machine. Ja, en de rest is natuurlijk geschiedenis. In 1984 scoorde ze wereldwijd een gigantisch groot hit met Dr. Beat. En wij draaiden er eentje uit 1990. Get on your feet. Je hoorde Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Trouwens, ze wordt ook wel eens genoemd als de meest succesvolle Latin artiest. Ze was ook een inspiratiebron, of eigenlijk een voorloper voor artiesten als Shakira en Jennifer Lopez. Nou, een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. Want dat is tot aan 4 uur het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gouden ouwe. En wat heb ik nog voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk muziek draaien van Miles Smith, Tom Jones, Hammond Broad en his Wild Romans. Kenny Rogers komt voorbij met Dolly Parton. Miss Montreal, Wham, Matthias Rijm, Cool and the Gang, Anouk, Alison Moyet, The Pompers, Earth and Fire en dat, nee, nog meer. Dat allemaal in dit eerste Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje hard. Harder, moet ik zeggen. En geniet van die grote hits en leuke gauwhouden. Bijvoorbeeld ook de volgende plaat. Het nummer is oorspronkelijk van Albert Hammond. En hij werd ook uitgebracht door Albert West. Of Albert West. En uiteindelijk hebben ze hem ook samen opgenomen. Of in ieder geval gemixt. En dat werd een paar jaar geleden uitgebracht. Nou, ik heb het over Albert West en Albert Hammond dus. Met Give a Little Love.
1: Plaatwerk.

wordt er altijd vrolijk van de muziek van deze man. En zou hij nog steeds optreden in Las Vegas? En hij heeft het in ieder geval tot en met de hoge leeftijd heeft hij dat gedaan. Tom Jones en een van zijn grote wereldhits. It's Not Unusual. Daarvoor draaiden we Miles Smith en Waiting For You. En daarvoor Albert West met Albert Hammond. En Give A Little Love. En we gaan nog iets van eigen bodem draaien. En dat doen we met deze. Een man die heel vaak een zonnebril op had. En een grote schare fans had in de tijd. Herman Brood, samen met zijn Wild Romance series. Still Believe.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 10 juli. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De gemeente Stadskanaal schiet Museum Spoorlijn Star te hulp om een faillissement te voorkomen. De gemeente koopt de hypotheekschuld van de stichting bij de Rabobank af voor 4 ton en neemt de stationsgebouwen en terreinen in Stadskanaal en Veendam over. De Star kon een openstaande schuld van 9 ton niet aflossen, waardoor een faillissement dreigde. Volgens het gemeentebestuur blijft de historische spoorlijn hiermee behouden. De aankoop kan in de toekomst ook van belang zijn voor de aanleg van de Neder-Saxenlijn. Wolven hebben vorig jaar in Nederland ruim 3300 landbouwhuisdieren gedood. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Omgerekend gaat het om gemiddeld iets meer dan 25 dieren per wolf. Daarmee ligt het aantal hoger dan in andere Europese landen. Staatssecretaris Erkens wil daarom met Duitsland kijken naar een gezamenlijke aanpak van het wolvenbeheer. In Duitsland worden probleemroedels al beheerd om aanvallen op vee te beperken. In de provincie Groningen zijn de eerste Colorado-kevers van dit seizoen weer gesignaleerd. Vooral op percelen waar vorig jaar aardappelen stonden. Daar zijn de zogenaamde winterkevers uit de grond gekomen. Ze voeden zich met aardappelloof en leggen daar hun eerste eieren. De eerste larven zijn inmiddels al uitgekomen. Veel eerder dan andere jaren zijn er toch al meer Colorado-kevers te zien in de aardappelvelden in Zuid- en Oost-Groningen. Stellingen staat zaterdag weer in het teken van de jaarlijkse Montmartre kunstmarkt. Voor de 33ste keer verandert het dorp een dag lang in Franse sferen. Meer dan 100 kunstenaars tonen tussen 11 en 5 hun werk. Bezoekers kunnen genieten van schilderijen, beelden, sieradenfotografie en live demonstraties. Ook zijn er muzikale optredens en activiteiten voor kinderen. De kunstmarkt wordt om 11 uur officieel geopend door wethouder Ginny Lut. De toegang en het parkeren zijn gratis. Groningen 1 is erbij en zendt vanaf 10 uur live uit vanuit de locatie bij de Sprankel. Eerst met Divedortie, gepresenteerd door Willy Tiekstra, gevolgd door Brunchroom. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of op de Groningen 1 app. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag is het volop zonnig. In Oost- en Zuid-Groningen loopt de temperatuur op naar ongeveer 25 graden. Kortom, een heerlijke middag om erop uit te gaan. Vanavond blijft het nog lange tijd zonnig en aangenaam warm. Rond 9 uur zakt de temperatuur onder de 20 graden en neemt de noordoostenwind geleidelijk af. De komende nacht kan vanuit het noorden wat lage bewolking of plaatselijk mist binnendrijven. Vooral in het noorden van de provincie kan het daardoor tijdelijk bewolkt of mistig worden. In het zuiden blijft het overwegend helder. De minimumtemperaturen liggen tussen de 15 en 19 graden.

dit is een hit uit de begintijd van dit duo Wham, hoorde je met Club Tropicana. Daarvoor Miss Montreal en hier Kenny Rogers en Dolly Parton draaiden we nog met Eyeless in de stream. Trouwens, deze week hoorde ik een collega op een ander radiostation zeggen dat dit het mooiste duet aller tijden was. Nou, ben ik niet helemaal met hem eens, maar het is wel een van de betere uit de top 10 uiteraard. En begonnen met Herman Brood en Wild Romans en A Still Believe. En Dorin Plaat werkt nu met Matthias Reim. Verdammt, ich liebe.

Onze eigen Anouk, afkomstig uit Den Haag. Tenminste, daar komt ze vandaan. Ik weet niet of ze daar nog steeds woont, maar we draaien in ieder geval een van haar grote hits Girl. Daarvoor Cool and the Gang en een van de disco classic, dance classics, moet ik zeggen, uit de jaren 70, 80. Cool and the Gang dus met Celebration. En Matthias Reim, daar begonnen we mee met Verdammt, ich lieb dich. En de volgende zangeres, die kennen we natuurlijk als het helft van het duo Yazoo, wat ze vormden samen met Vince Clarke, waarmee ze heel veel hits scoren in de jaren 80. En ook solo heeft ze een aantal hitjes gescoord. En daar gaan we er eentje van draaien. Alison Maillet en Weak in the Presence of Beauty.

legendarische band, gevormd om de zangeres Joni Kaufman. Dat heet Earth and Fire, niet te verwarren trouwens met de Amerikaanse Earth, Wind and Fire. En dit was een hit van hun uit 1973, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Daarvoor draaiden we de Pompers en Grunnige Laat. We begonnen met Alison Moyet en Weak in the Presence of Beauty. Zo dadelijk reclame nieuws en reclame. Daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatwerk. Maar eerst draaien we nog even Sticks and Sing for the Day.

0: Het is nu 3:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

het is inmiddels alweer bijna 6 jaar geleden dat ze is overleden, de zangeres van deze band. Ik heb het natuurlijk over Marie Fredriksson. Samen met Per Gessle vormden ze de band Roxette. En ja, met dit nummer begon het allemaal. Grote doorbraak in 1989 van het succesvolle album Look Sharp. Hoorde je Roxette en The Look. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Tot aan 4 uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk, het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. Wat heb ik je nog te bieden? Nou, we gaan zo dadelijk muziek draaien van Pausa en The Adventures of Stevie V. Neil Diamond komt voorbij, evenals The Eagles, Dan Hartman, Doe Maar. We gaan iets draaien van Supertramp, Modo, Grandmaster Flash en The Furious 5. Arnoud Grun Train komt voorbij, Marvin Gaye, David Bowie en nog meer. Dat allemaal in de tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook, ja, ik houd gewoon vol. Blijf gewoon luisteren, zet je radio tikkeltje houden en geniet van die grote hits en leuke gauwouwe die we je brengen hier in Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende plaat. Het was in de tijd een eendagsvlieg, zoals ze dat noemen. En ja, in de hitlijsten niet een gigantisch grote hit, maar wel echt een radioplaat. Je hoort hem echt constant voorbij komen op de Nederlandse radio. Ik heb het over Bruce Hornsby en The Rains. Hier is hij met The Way It Is. Plaatwerk.

Groningen 1.

nummer is door Neil Diamond zelf geschreven. En hij heeft ooit verteld dat het was voor Caroline Kennedy, dochter van John F. Kennedy. Maar jaren later heeft hij eigenlijk in een ander interview verteld dat hij hem zong of had geschreven voor zijn toenmalige vrouw Marcia. Maar dat hij eigenlijk om de melodie te behouden een drieletterige naam nodig had en daarom deze had gekozen. In ieder geval, vele jaren later werd hij ook heel veel gezongen tijdens sportwedstrijden. En dan werd het refrein vervangen door het publiek die dan, of de blazers in het refrein, werd vervangen door het publiek dat dan zingt. Nou, en verder een tijdje geleden, nog niet zo lang geleden, werd hij ook nog weer veel gebruikt bij de verkiezingen. Je weet allemaal wel waarom. Sweet Caroline dus, van Neil Diamond, daarvoor Pasta en The Adventures of Stevie V met Dirty Cash, ook een remake van de nummer. En we begonnen met Bruce Hornsby and The Rains and The Way It Is. En dit is de reetje van The Eagles, Take It to the Limit.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 10 juli. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De gemeente Stadskanaal schiet Museum Spoorlijn Star te hulp om een faillissement te voorkomen. De gemeente koopt de hypotheekschuld van de stichting bij de Rabobank af voor 4 ton en neemt de stationsgebouwen en terreinen in Stadskanaal en Veendam over. De Star kon een openstaande schuld van 9 ton niet aflossen, waardoor een faillissement dreigde. Volgens het gemeentebestuur blijft de historische spoorlijn hiermee behouden. De aankoop kan in de toekomst ook van belang zijn voor de aanleg van de Neder-Saxenlijn. Wolven hebben vorig jaar in Nederland ruim 3300 landbouwhuisdieren gedood. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Omgerekend gaat het om gemiddeld iets meer dan 25 dieren per wolf. Daarmee ligt het aantal hoger dan in andere Europese landen. Staatssecretaris Erkens wil daarom met Duitsland kijken naar een gezamenlijke aanpak van het wolvenbeheer. In Duitsland worden probleemroedels al beheerd om aanvallen op vee te beperken. In de provincie Groningen zijn de eerste Colorado-kevers van dit seizoen weer gesignaleerd. Vooral op percelen waar vorig jaar aardappelen stonden. Daar zijn de zogenaamde winterkevers uit de grond gekomen. Ze voeden zich met aardappelloof en leggen daar hun eerste eieren. De eerste larven zijn inmiddels al uitgekomen. Veel eerder dan andere jaren zijn er toch al meer Colorado-kevers te zien in de aardappelvelden in Zuid- en Oost-Groningen. Sellingen staat zaterdag weer in het teken van de jaarlijkse Montmartre kunstmarkt. Voor de 33ste keer verandert het dorp een dag lang in Franse sferen. Meer dan 100 kunstenaars tonen tussen 11 en 5 hun werk. Bezoekers kunnen genieten van schilderijen, beelden, sieraden, fotografie en live demonstraties. Ook zijn er muzikale optredens en activiteiten voor kinderen. De kunstmarkt wordt om 11 uur officieel geopend door wethouder Ginnie Lut. De toegang en het parkeren zijn gratis. Groningen 1 is erbij en zendt vanaf 10 uur live uit vanuit de locatie bij de Sprankel. Eerst met Divedoci, gepresenteerd door Willy Tichtra, gevolgd door Brunchroom. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of op de Groningen 1 app. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag is het volop zonnig. In Oost- en Zuid-Groningen loopt de temperatuur op naar ongeveer 25 graden. Kortom, een heerlijke middag om erop uit te gaan. Vanavond blijft het nog lange tijd zonnig en aangenaam warm. Rond 9 uur zakt de temperatuur onder de 20 graden en neemt de noordoostenwind geleidelijk af. De komende nacht kan vanuit het noorden wat lage bewolking of plaatselijk mist binnendrijven. Vooral in het noorden van de provincie kan het daardoor tijdelijk bewolkt of mistig worden. In het zuiden blijft het overwegend helder. De minimumtemperaturen liggen tussen de 15 en 19 graden.

is een nummer wat echt past bij de herfst, hè? Alhoewel in de zomer kun je ook af en toe regenachtige periodes hebben. Supertramp, It's Raining Again. Daarvoor Doe Maar een Doris Day. Dan Hartman draaiden we nog met I Can Dream About You. En begonnen met de Eagles. En Take It to the Limit. Door in plaatwerk nu. Met een Duitsstalig hitje. Vreemde plaat in de tijd, maar hij scoorde wel. Modo, hier zijn ze met 1, 2.

Hij is geboren in Groningen, in de stad. En daar overleed hij ook ruim 2 jaar geleden. Bijna 2,5 jaar geleden. En ja, echt oud mocht hij niet worden. 61 jaar. Ja, hij had gewoon een vorm van keelkanker in de tijd. We kennen hem als cabaretier, ook als presentator. En ja, hij heeft ook bij de landelijke omroep gewerkt. Maar vooral ook van Radio Noord natuurlijk. En natuurlijk van deze hit School. Arno Oetgren, oftewel Arno van der Heijden. Daarvoor de Grandmaster Flash en de Furious 5 met The Message. En Modo draaiden we daar weer voor met 1, 2, Polizei. En dit is Train, Drops of Jupiter.

een geweldige plaat deze. Fijn om naar te luisteren ook. Train hoorde je met Drops of Jupiter. Zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Je bent bij deze weer uitgenodigd om dan opnieuw te komen luisteren naar Plaatwerk. En de laatste is een nummer met denk ik wel het langste intro ooit. Dus dat gaat hem niet lukken om die helemaal vol te gaan praten. David Bowie, hier is hij met Sound and Vision.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de Stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 10 juli. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De gemeente Stadskanaal schiet Museum Spoorlijn Star te hulp om een faillissement te voorkomen. De gemeente koopt de hypotheekschuld van de stichting bij de Rabobank af voor 4 ton en neemt de stationsgebouwen en terreinen in Stadskanaal en Veendam over. De Star kon een openstaande schuld van 9 ton niet aflossen, waardoor een faillissement dreigde. Volgens het gemeentebestuur blijft de historische spoorlijn hiermee behouden. De aankoop kan in de toekomst ook van belang zijn voor de aanleg van de Neder-Saxenlijn. Wolven hebben vorig jaar in Nederland ruim 3300 landbouwhuisdieren gedood. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Omgerekend gaat het om gemiddeld iets meer dan 25 dieren per wolf. Daarmee ligt het aantal hoger dan in andere Europese landen. Staatssecretaris Erkens wil daarom met Duitsland kijken naar een gezamenlijke aanpak van het wolvenbeheer. In Duitsland worden probleemroedels al beheerd om aanvallen op vee te beperken. In de provincie Groningen zijn de eerste Colorado-kevers van dit seizoen weer gesignaleerd. Vooral op percelen waar vorig jaar aardappelen stonden. Daar zijn de zogenaamde winterkevers uit de grond gekomen. Ze voeden zich met aardappelloof en leggen daar hun eerste eieren. De eerste larven zijn inmiddels al uitgekomen. Veel eerder dan andere jaren zijn er toch al meer Colorado-kevers te zien in de aardappelvelden in Zuid- en Oost-Groningen. Stellingen staat zaterdag weer in het teken van de jaarlijkse Montmartre kunstmarkt. Voor de 33ste keer verandert het dorp een dag lang in Franse sferen. Meer dan 100 kunstenaars tonen tussen 11 en 5 hun werk. Bezoekers kunnen genieten van schilderijen, beelden, sieraden, fotografie en live demonstraties. Ook zijn er muzikale optredens en activiteiten voor kinderen. De kunstmarkt wordt om 11 uur officieel geopend door wethouder Ginny Lut. De toegang en het parkeren zijn gratis. Groningen 1 is erbij en zendt vanaf 10 uur live uit vanuit de locatie bij de Sprankel. Eerst met Divedortie, gepresenteerd door Willy Tiekstra, gevolgd door Brunchroom. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of op de Groningen 1 app. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag is het volop zonnig. In Oost- en Zuid-Groningen loopt de temperatuur op naar ongeveer 25 graden. Kortom, een heerlijke middag om erop uit te gaan. Vanavond blijft het nog lange tijd zonnig en aangenaam warm. Rond 9 uur zakt de temperatuur onder de 20 graden en neemt de noordoostenwind geleidelijk af. De komende nacht kan vanuit het noorden wat lage bewolking of plaatselijk mist binnendrijven. Vooral in het noorden van de provincie kan het daardoor tijdelijk bewolkt of mistig worden. In het zuiden blijft het overwegend helder. De minimumtemperaturen liggen tussen de 15 en 19 graden.

0: Het is nu 5:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 10 juli. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De gemeente Stadskanaal schiet Museum Spoorlijn Star te hulp om een faillissement te voorkomen. De gemeente koopt de hypotheekschuld van de stichting bij de Rabobank af voor 4 ton en neemt de stationsgebouwen en terreinen in Stadskanaal en Veendam over. De Star kon een openstaande schuld van 9 ton niet aflossen, waardoor een faillissement dreigde. Volgens het gemeentebestuur blijft de historische spoorlijn hiermee behouden. De aankoop kan in de toekomst ook van belang zijn voor de aanleg van de Neder-Saxenlijn. Wolven hebben vorig jaar in Nederland ruim 3300 landbouwhuisdieren gedood. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Omgerekend gaat het om gemiddeld iets meer dan 25 dieren per wolf. Daarmee ligt het aantal hoger dan in andere Europese landen. Staatssecretaris Erkens wil daarom met Duitsland kijken naar een gezamenlijke aanpak van het wolvenbeheer. In Duitsland worden probleemroedels al beheerd om aanvallen op vee te beperken. In de provincie Groningen zijn de eerste Colorado-kevers van dit seizoen weer gesignaleerd. Vooral op percelen waar vorig jaar aardappelen stonden. Daar zijn de zogenaamde winterkevers uit de grond gekomen. Ze voeden zich met aardappelloof en leggen daar hun eerste eieren. De eerste larven zijn inmiddels al uitgekomen. Veel eerder dan andere jaren zijn er toch al meer Colorado-kevers te zien in de aardappelvelden in Zuid- en Oost-Groningen. Sellingen staat zaterdag weer in het teken van de jaarlijkse Montmartre kunstmarkt. Voor de 33ste keer verandert het dorp een dag lang in Franse sferen. Meer dan 100 kunstenaars tonen tussen 11 en 5 hun werk. Bezoekers kunnen genieten van schilderijen, beelden, sieraden, fotografie en live demonstraties. Ook zijn er muzikale optredens en activiteiten voor kinderen. De kunstmarkt wordt om 11 uur officieel geopend door wethouder Ginnie Lut. De toegang en het parkeren zijn gratis. Groningen 1 is erbij en zendt vanaf 10 uur live uit vanuit de locatie bij de Sprankel. Eerst met Divedortie, gepresenteerd door Willy Tiekstra, gevolgd door Brunchroom. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of op de Groningen 1 app. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag is het volop zonnig. In Oost- en Zuid-Groningen loopt de temperatuur op naar ongeveer 25 graden. Kortom, een heerlijke middag om erop uit te gaan. Vanavond blijft het nog lange tijd zonnig en aangenaam warm. Rond 9 uur zakt de temperatuur onder de 20 graden en neemt de noordoostenwind geleidelijk af. De komende nacht kan vanuit het noorden wat lage bewolking of plaatselijk mist binnendrijven. Vooral in het noorden van de provincie kan het daardoor tijdelijk bewolkt of mistig worden. In het zuiden blijft het overwegend helder. De minimumtemperaturen liggen tussen de 15 en 19 graden.

0: Het is nu 6 uur. Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïnse kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

0: Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

ooit gevecht. Als ik hier ben, dan ben ik niks. En dat is goud voor alles. De blauwe lucht ligt over Sliek en meldens draait in de wind.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Oost-Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek, bulderende bassen, daverende drums en een stem. Ze neemt je mee. Vol gas het weekend in. Hi-Fi Mama.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. En het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad op 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal.

We draaiden uit 2018 het nummer Crejol. Gespeeld door de Preservation Hall James Jazz Band onder leiding van Ben Jaffe. En met Ronald Johnson op tuba en trombone. Ronald Johnson was een trombonist, sousafonist, tubaspeler en vocalist. Hij werd bekend bij de Preservation Hall Jazz Band, waar hij bijna 30 jaar optrad. Hij stierf op 14 juni jongstleden aan een hartaanval en werd 49 jaar oud. Günter Lenz was een Duitse jazzbassist en componist. Hij was een self-made man die begon op gitaar. Hij speelde in clubs van de US Army in West-Duitsland en begon in 1961 trombone te spelen bij Albert Mangelsdorf. Hij werkte in 1965 bij Christoph Komeda en later bij Joachim Kuhn. Hij speelde verder bij Aldo Romano,

We hoorden bassist Günther Lenz in de trio van Chet Baker met het nummer Why Shouldn't You Cry. Arnett Kopp was een jazz-tenorsaxofonist. Hij was een energieke tuffspeler in de swing-traditie. Hij speelde bij Mart Larkin, naast Illinois Jacquet, Eddie Cleanert Vinson en Wild Bill Davis. Verder werkte hij bij Lionel Hampton. Door een medische ingreep aan zijn ruggengraat en daarna een auto-ongeluk liep hij op krukken. Dat weerhield hem er niet van om weer op te treden. Hij nam op met Mal Buckner, Coleman Hawkins, Charlie Scott, T-Bone Walker en Al Casey onder andere. Hij overleed in 1989 op 70-jarige leeftijd. We vervolgen met Slowpoke uit 1959. Arnett Kopp tenorsax, Ray Bryan piano, Wendell Marshall bas en Art Taylor drums.

hoorde de Slowpoke, gespeeld door het kwartet van Arnett Kopp. Teddy Edwards was een tenorsaxofonist uit Jackson, Mississippi. Hij begon op altsax en klarinet. Hij startte zijn carrière in de band van Ernie Fields. Hij speelde met vele jazzmuzici zoals Charlie Parker, Vince Guaraldi, Joe Castro, Houston Person, Dexter Gordon en Dick Morrissey. Hij stierf in 2003 aan prostaatkanker en werd 78 jaar oud. We horen uit 1967 de Cellar Dweller. Teddy Edwards, tenor sax, Jimmy Owens, flugelhorn, Garnet Brown, trombone, Cedar Walton, piano, Ben Tucker, bass en Lenny McBrownie, drums.

The Cellar Dweller werd gespeeld door het sextet van Teddy Edwards. Donald Byrd was een Amerikaanse jazztrompetist. Hij speelde hardbop, maar schoof later in de richting op van fusion en rhythm and blues. Hij speelde in de jaren 50 met de grootte van de jazz en was een invloedsbron voor muzici van AC jazz en hip-hop. Hij speelde bij Lionel Hampton, Art Blakey, Gigi Kruis, Pepper Adams, Thelonious Monk en Sonny Rollins onder andere. Hij overleed in 2013 en werd 80 jaar oud. We draaien uit 1958 At This Time. Donald Byrd trompet, Bobby Jaspar tenor sax, Walter Davis Jr. piano, Doug Watkins bas en Art Taylor drums.

Het quintet van Donald Byrd speelde At This Time. Tom Baez was een jazz-tenorsaxofonist uit Oklahoma. Hij speelde bij Coleman Hawkins, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, George Wellington, Max Roach en vele anderen. Na de Tweede Wereldoorlog vertrok hij naar Parijs en speelde met Bill Coleman, Mary Lou Williams en Bettle Booker. In de jaren 50 vertrok hij naar Amsterdam en trouwde met Johanna Jopie Eksteen en toerde met vele Europese en Nederlandse jazzmuzici. Hij stierf in 1972 in Amsterdam aan longkanker en werd 59 jaar oud. We vervolgen met Yesterdays uit 1963. Don Baez, tenor sax, Bent Exon, piano, Niels Henning Ørsted Petersen, bas en William Scheffler, drums.

Yesterdays werd gespeeld door het kwartet van Don Byers. Tom McIntosh was een jazztrombonist uit Baltimore. In 1956 speelde hij in New York City met Roland Kirk, Lee Morgan, James Moody en Benny Golson. Naast uitvoerend muzikus was hij ook een begenadigd componist. Hij overleed in 2017 op 90-jarige leeftijd. We horen uit 1960 Beanbag, Art Farmer trompet, Tom McIntosh trombone, Benny Golson tenorsax, Cedar Walton piano, Tommy Williams bas en Albert Heath drums.

We horen Tom McIntosh met de Jazz Stats in het nummer Beanbag. Ronnie Earl, geboren als Ronnie Harvots, was een Amerikaanse blues- en jazzgitarist. Begin jaren 80 formeerde hij zijn band The Broadcasters. In 1990 overwon hij drugs- en alcoholproblemen. Daarna werd zijn stijl meer jazzy-achtig. Hij trad onder andere op met Jenny McGriff, Duke Robillard, Cornel Dupré, Buddy Guy, Greg Allman en Hank Crawford. We eindigen met Round Midnight. Ronnie Earl, gitaar, Bruce Katz, orgel, Rod Kearney, bas en Per Hansson, drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer, eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 1 uur. Stef Bandstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drinkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ida Floyd in hüte dünne Jassi. Weit nooit wohin ze gooit. Zij het nog geen idee hoe ze deze nacht wordt sloop. Is eigenlijk slim de weg kwijt. Banger de duistere stroten. Ze vuilt nog nooit de kolen. De adrenaline is vol verdoofd. Toch mout ze in de warmte.

mooi was. Hun eigen sprookje leek. Liep een grote nachtmerrie. Die leefde, dat was fake. Trek en lusse handjes. Hij luidde nooit meer tevreden. Het werd me eigen muziek.

vurige zon verstaat. Verkleumd en rilden kriezen, zucht zilver in de haat. Ze overzucht wat er gebeurd is en waaien het is nog kloor. Wat zei is dat wat leefde was, kon nooit meer voor mijn koor. Ze mouw zo'n steeg om vinden.